0: Stad Gent gaat AI gebruiken voor het opstellen en analyseren van overheidsopdrachten. De stad doet mee aan een proefproject daarover en het is de bedoeling om uit te zoeken of er op die manier efficiënter gewerkt kan worden. Volgens het stadsbestuur zal er altijd ook nog gewerkt worden met een menselijke controle en blijft de stad ook eigenaar van de gegevens die ingegeven worden in het AI-systeem. Het proefproject loopt tot de zomer van 2027. Dan wordt er ook gekeken of de technologie nog verder zal worden gebruikt. Sinds deze week zijn er strengere Europese regels van kracht rond duurzaamheidsclaims. Bedrijven mogen termen zoals groen, ecologisch of 100% natuurlijk niet zomaar meer gebruiken. Als een product of dienst zo genoemd wordt, dan moet dat ook onderbouwd worden met concrete gegevens. Duurzaamheidslabels, zoals die bestaan rond Fairtrade, duurzame bosbouw of duurzame visvangst, moeten zich ook onafhankelijk laten controleren. De richtlijn verplicht bedrijven niet om hun activiteiten duurzamer te maken, maar als ze duurzame claims communiceren, dan moeten die dus wel onderbouwd en bewezen zijn. Sport in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar een 0-0 gelijkspel, tot de Franse stervoetballers invielen en Michel Olise besliste uiteindelijk de match 3 minuten voor het einde met een klasseflits. Bondscoach Mark van Bommel was ondanks de nederlaag toch tevreden over het geleverde spel van de Belgen.
1: Ik heb ook tegen de jongens gezegd, ik kan jullie niks verwijten. De manier hoe jullie voetballen. We zijn begonnen met bereidheid en intensiteit. De manier van voetballen, daar zijn we mee aan de slag gegaan. Speelwijze, dat snappen ze. Ze zijn super intelligent, ze hebben een hele hoge kwaliteit. En ik denk dat je dat ook ziet. En dat we op weg zijn. Ik moet zeggen, mijn ogen langs de kant. Ik zag er wel aardig uit wat we aan het doen waren.
0: Frankrijk is door de overwinning leider in de groep met 6-6. België heeft 3-6. Italië ook. Italië won met 1-4 van Turkije. En Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van onze Rode Duivels. Vannacht in het noordwesten van het land nog kans op regen en ook onweer. Elders blijft het meestal droog. Tegen het einde van de nacht kans op nevel en mist. Minimaal rond 17 graden, erg zacht. En de dag start ook grijs, maar nadien wordt het zonnig en ook erg warm voor de tijd van het jaar. Mogelijk lokaal zelfs tot 30 graden. En ook woensdag blijft het zonnig en warm. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

bezacht en onoprecht, Christine, die er niet bij behoorden. Ik heb je niet herkend, ging dan je fierheid wijken, je durf me zelfs niet eens.

bijzonder mooie tijd, Christine, die wij eens kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven, en daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf te geven.

0: is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Frankrijk zijn 164 mensen gearresteerd tijdens scholierenprotesten. De leerlingen protesteren er onder andere tegen de hoge werkdruk, tegen overvolle klassen en tegen een tekort aan leraren. In en rond Parijs blokkeren de scholieren ook al sinds vorige week de ingang van hun scholen. Maandag waren er ook al protesten in Marseille, Lille en Sedan. De gemoederen raakten op verschillende plaatsen erg verhit. Er vielen ook 27 gewonden, daarbij agenten, leerlingen, maar ook schoolmedewerkers. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken gaat het om geweld in zijn puurste vorm en rechtvaardigt niets het in gevaar brengen van leerlingen, personeel of politieagenten. Voor vandaag heeft de Onderwijsvakbond opgeroepen tot een landelijke blokkade van alle middelbare scholen. De stad Gent gaat AI gebruiken voor het opstellen en analyseren van overheidsopdrachten. De stad doet mee aan een proefproject en het is de bedoeling om uit te zoeken of er op die manier efficiënter gewerkt kan worden. Volgens het stadsbestuur zal er altijd ook nog gewerkt worden met een menselijke controle en blijft de stad ook altijd eigenaar van de gegevens die ingegeven worden in het AI-systeem. Het proefproject loopt nog tot volgende zomer en dan wordt er ook gekeken of de technologie verder zal worden gebruikt. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels gisteravond met 0-1 verloren van Frankrijk. Het leek lang een 0-0 te gaan worden, tot de Franse stervoetballers invielen. Michel Olise besliste de match 3 minuten voor het einde met een klasseflits. Bondscoach Mark van Bommel was ondanks de nederlaag toch tevreden met het geleverde spel.
1: Ik heb ook tegen de jongens gezegd, ik kan jullie niks verwijten. De manier hoe jullie voetballen. We zijn begonnen met bereidheid en intensiteit. De manier van voetballen, daar zijn we mee aan de slag gegaan. De speelwijze, dat snappen ze. Ze zijn super intelligent, ze hebben een hele hoge kwaliteit. En ik denk dat je dat ook ziet. En dat we op weg zijn. Ik moet zeggen, mijn ogen langs de kant. Ik zag er wel aardig uit wat we aan het doen waren.
0: Frankrijk is door de overwinning leider in de groep met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië. Italië won met 1-4 van Turkije. En Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van de Rode Duivels. Op de meeste plaatsen is het droog, alleen in het westen van het land nog kans op regen en onweer. Tegen het einde van de nacht wel nevel en mist overal en minimaal rond 16 graden. De dag begint ook grijs, maar nadien wordt het zonnig en erg warm voor de tijd van het jaar. Lokaal mogelijk tot 30 graden. Ook woensdag blijft het zonnig en warm. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: is 4 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft de lancering van een nieuw geavanceerd AI-model begin oktober uitgesteld door zorgen over de veiligheid. Het nieuwe model zou gebruikers hebben proberen misleiden. Volgens het bedrijf is het model tijdens tests niet altijd eerlijk gebleken over welke acties wel of net niet werden ondernomen. Het zou ook soms op eigen initiatief hebben gehandeld zonder toestemming te vragen. De laatste tijd zijn er heel wat incidenten met AI-modellen geweest. Er rijzen daardoor steeds meer vragen rond toezicht, veiligheid en betrouwbaarheid van de krachtigste AI-modellen. In Frankrijk zijn 164 mensen gearresteerd tijdens scholierenprotesten. De leerlingen protesteren onder andere tegen de hoge werkdruk, tegen overvolle klassen en tegen een tekort aan leraren. In en rond Parijs blokkeren de scholieren ook al sinds vorige week de ingang van hun scholen. Maandag waren er dan ook nog protesten in Marseille, Lille en Sedan. De gemoederen raakten op verschillende plaatsen erg verhit. Er vielen 27 gewonden. Daarbij agenten, leerlingen, maar ook schoolmedewerkers. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken gaat het om geweld in zijn puurste vorm en rechtvaardigt niet het in gevaar brengen van leerlingen, personeel of politieagenten. Voor vandaag heeft de Onderwijsvakbond opgeroepen tot een landelijke blokkade van alle middelbare scholen in Frankrijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil bekijken of zijn organisatie meer geld kan uitkeren aan de nationale voetbalbonden. Hij reageert daarmee op onder andere een oproep van de Europese Voetbalbond. Gianni Infantino staat onder zware druk na zijn mislukt plan om het wereldkampioenschap deels te privatiseren. Volgens verschillende bonden was dat plan helemaal niet nodig en heeft de FIFA ook meer dan voldoende reserves om extra geld uit te keren aan de 211 nationale voetbalbonden. Echt voetbal dan in de Nation League. Daar hebben de Rode Duivels in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar een 0-0 gelijkspel, tot de Franse stervoetballers invielen en Michel Olise besliste met een klasseflits 3 minuten voor het einde. Jury Tielemans vond dat er meer in zat voor de Rode Duivels.
1: We moesten vandaag gewoon een goal scoren. We hebben kansen gecreëerd en ja, met een goal dan weet je nooit wat er gebeurt. Maar al bij al wel een goede wedstrijd. Heel competitief gespeeld. Iedereen. Dus ja, toch wel ontgoocheld dat we niet iets kunnen doen vandaag. En dat we ja, naar huis gaan met geen overwinning.
0: Frankrijk is door die overwinning leider in de groep met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië, want Italië won met 1-4 van Turkije. En Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van de Rode Duivels. Op de meeste plaatsen is het droog. Alleen in het westen van het land nog een kans op regen en onweer. Al trekt dat daar ook stilaan weg. Tegen het einde van de nacht kans op nevel en mist en minima rond 16 graden. De dag begint grijs straks, maar nadien wordt het zonnig en erg warm voor de tijd van het jaar. Mogelijk lokaal tot 30 graden. Ook woensdag zonnig en warm. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 5 uur, goedemorgen, 14 nieuws met Betty van Rompuy. Vooruit Politica, Ginny Beels zal geen ontslag nemen als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gisteravond gezegd in Ter Zake. Vooruit liet gisteren weten dat ze de samenwerking met Beels stopzet na aanhoudende klachten over deloyaal gedrag. De partij vraagt daar ook om haar mandaat terug te geven, maar dat is Beels dus niet van plan.
1: Ik ga niet opstappen voor een grote mond. Ik heb geen 112 rijovertredingen op mijn naam staan. Ik ben nooit beschuldigd geweest van racistische uitspraken te hebben gedaan. Ik heb ook geen zedenfeiten gepleegd. Ik heb geen fraude gemaakt. Maar toch hoor ik vandaag, lees ik vandaag, dat de samenwerking met mij wordt stopgezet. En dan vraag ik mij af, net zoals denk ik heel velen, op wat wordt dat dan gebaseerd?
0: Als Beels toch zou vasthouden aan haar mandaat, dan dreigt de provincie Antwerpen onbestuurbaar te worden, want dan heeft het provinciebestuur van N-VA en Vooruit geen meerderheid meer. Maar dat klopt niet, zegt Beels. Zij wil gewoon blijven samenwerken. Ongeveer de helft van de leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs wil niet samengevoegd worden met het gewone onderwijs. Dat blijkt uit de scholierenbevraging van de scholierenkoepel bij meer dan 34.000 leerlingen. De jongeren zijn bang dat ze vaker gepest zullen worden en ze vrezen dat een gewone klas te druk is voor hen. Een meerderheid denkt ook dat leerkrachten geen tijd zullen hebben om elke leerling in de klas te helpen en dat sommige leerkrachten er zelfs tegenop zien om meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs in hun klas te hebben. Daarom zien 6 op de 10 leerlingen een geplande hervorming van de Vlaamse regering niet zitten. Die wil van alle scholen voor iedereen maken, met een aanvullend buitengewoon aanbod, zodat alleen kinderen die er echt nood aan hebben nog een plek krijgen in het buitengewoon onderwijs. De 87-jarige Spaanse vrouw die vorige week uit haar appartement in Madrid werd gezet, mag weer naar huis. Dat is beslist na een gesprek met de verhuurder, zegt de Spaanse omroep. De vrouw woonde meer dan 70 jaar in haar appartement, maar kon de huurprijs niet meer betalen omdat die onlangs fors was verhoogd. Volgens haar advocaat mag ze nu terug naar het appartement en een huur betalen die gelijk is aan 30% van haar maandelijks pensioen. En dat voor de komende 8 jaar. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar 0-0 tot de Franse stervoetballers invielen. Michael Olysee besliste de match in 3 minuten voor het einde met een klasseflits. Brando Mechelen is teleurgesteld.
2: We hebben veel gegeven. Het blok stond goed en op het juiste moment hebben we veel druk gezet. Daardoor hebben we ook veel gecreëerd. Maar ja, jammer genoeg, 1 klasseflits van een heeft verschil gemaakt. En het was eerlijker geweest als het gelijkspel zou geweest zijn. Of als we een beetje chance hadden, kon misschien wel 3 punten thuis gehouden hebben. Maar de ene flits heeft verschil gemaakt.
0: Frankrijk is nu leider met 6-6. België heeft 3-6 en Italië ook. Italië won met 1-4 van Turkije. En Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van de Rode Duivels. Het weer, een grijze ochtend, maar daarna duikt de zon op. Zeer warm voor eind september. Lokaal kan het 30 graden worden. Meer op 14nieuws.be.

0: 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Vooruitpolitica Ginny Beels zal geen ontslag nemen als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gisteravond gezegd in Ter Zake. Vooruit liet gisteren weten dat de partij de samenwerking met Beels stopzet na aanhoudende klachten over deloyaal gedrag. De partij vraagt haar om haar mandaat als gedeputeerde in de provincie Antwerpen terug te geven, maar dat is Beels dus niet van plan.
1: Ik ga niet opstappen voor een grote mond. Ik heb geen 112 rijovertredingen op mijn naam staan. Ik ben nooit beschuldigd geweest van racistische uitspraken te hebben gedaan. Ik heb ook geen zedenfeiten gepleegd. Ik heb geen fraude gemaakt. Maar toch hoor ik vandaag, lees ik vandaag, dat de samenwerking met mij wordt stopgezet. En dan vraag ik mij af, net zoals denk ik heel velen, op wat wordt dat dan gebaseerd?
0: Als Beels toch zou vasthouden aan haar mandaat als gedeputeerde, dan dreigt de provincie Antwerpen onbestuurbaar te worden. Want dan heeft het provinciebestuur van N-VA en Vooruit geen meerderheid meer. Maar dat klopt niet, zegt Beels, zij wil gewoon blijven samenwerken. De elektrische fiets is aan een stevige opmars bezig in Vlaanderen. Er worden nu meer elektrische dan gewone fietsen verkocht. En in het totaal aantal verplaatsingen is de elektrische fiets al belangrijker dan het openbaar vervoer. Dat blijkt uit een rapport van Fietsberaad, het adviesorgaan voor het fietsbeleid. En de gebruikers van elektrische fietsen zijn niet langer alleen oudere mensen, zegt Wouter Baert van Fietsberaad.
2: Wat we vooral zien is waar dat die fiets vroeger alleen door ouderen werd gebruikt, is dat elk jaar een beetje opgeschoven. En zien we nu dat eigenlijk die elektrische fiets nagenoeg in alle leeftijdsklassen is doorgebroken. Mensen zien fietsen, doet ook andere mensen fietsen. Dus we hebben wat dat betreft in Vlaanderen de voorbije jaren grote stappen vooruit gezet.
0: De 87-jarige Spaanse vrouw die vorige week uit haar appartement in Madrid werd gezet, mag weer naar huis. Dat is beslist na een gesprek met de verhuurder, zegt de Spaanse omroep. De vrouw woonde meer dan 70 jaar in haar appartement, maar kon de huurprijs niet meer betalen omdat die onlangs fors was verhoogd. Volgens haar advocaat mag ze nu dus terug naar het appartement en een huur betalen die gelijk is aan 30% van haar maandelijks pensioen. En dat voor de komende 8 jaar. De vrouw werd de voorbije dagen het symbool van het protest tegen de woningcrisis in Spanje. Tienduizenden mensen kwamen daarvoor op straat. De Spaanse regering zit vandaag samen om maatregelen uit te werken om de woningnood te verlichten. Sport. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar een 0-0 gelijkspel, tot de Franse stervoetballers invielen. Michael Olise besliste de match 3 minuten voor het einde. Volgens aanvoerder Youri Tielemans zat er dus een beter resultaat in.
3: We moesten gewoon een goal scoren. We hebben kansen gecreëerd en ja, met een goal dan weet je nooit wat er gebeurt. Maar al bij al wel een goede wedstrijd. Heel competitief gespeeld. Iedereen. Dus ja, toch wel ontgoocheld dat we niet iets kunnen doen en dat we ja, naar huis gaan met geen overwinning.
0: In de groep van België is Frankrijk nu leider met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië. Italië won met 1-4 van Turkije. Turkije is de volgende tegenstander van de Rode Duivels komende vrijdag. Het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en heel warm. Maxima van 24 tot 29 graden. Morgen blijft het nog warm, soms met mooie opklaringen. Tot 28 graden dan. Morgenavond wel kans op regen. Op donderdag klaart het opnieuw op vanuit het westen. Het wordt dan wel koeler, nog tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio BNE.
5: Goedemorgen, geen begrotingsakkoord, ook geen punten voor de Rode Duivels tegen Frankrijk, maar op de goede muziek van Radio BNE kun je tenminste rekenen.
6: Radio BNE, klaar wakker.
7: Vanessa van Hoven.

Ik zeg net, op de goede muziek van de Radio 1 kun je rekenen, maar dat geldt ook voor Lilian Saint-Pierre. De wereld draait vierkant, maar dat is nu al meer dan 30 jaar dat zij zacht naar je toe komt. Straks om 4 uur kun je rekenen op Bart Herman. Hij is je gastheer in Radio 1 Goedgezind en hij start elke uitzending met die 4 gasten uit Liverpool. Wat gelukkig niet wil zeggen dat ze op andere momenten van de dag niet langer wel

Frank Galan, Baila Bailame. Rond 6:15 blikken we in Klaarbakker elke dag terug op dezelfde dag in het verleden. En het is bijna cynisch dat ik moet vertellen dat er op 29 september 2020 witte rook was voor de Belgische regeringsvorming. Na een bijna recordlange formatie van 493 dagen was er een nieuwe regering onder leiding van Alexander De Croo. En dat gebeurde ook na vele nachtelijke vergaderingen. De naam van die regering? Vivaldi. Er zat helaas minder muziek in dan in het hoofd van de gelijknamige klassieke componist. Maar omdat er op 29 september 2020 geschiedenis is geschreven, toch een streepje Vivaldi vanochtend. Of misschien een fluitje.

Wel die regering Berdien Stenbergen Nederlandse die over de hele wereld optrad. Was allemaal begonnen met het wereldsucces van Rondo Russo. En dit was de lente uit de vier seizoenen. Ze heeft ook nog aan gemeentepolitiek gedaan. Maar dat is een afgesloten hoofdstuk voor haar ondertussen.

De Franse band Bandolero met de grootste hit Paris Latino. Gisteren ook gekeken naar België-Frankrijk. Zoveel sfeer in dat stadion, zoveel grinta bij de Belgen. Maar ja, toen kwam Olly Seertveld op en was het over en out. Jammer genoeg. Willeke en Alberti zal die Nations League ook wel volgen, vermoed ik. Als je getrouwd bent geweest met een voetballer, een international, dan zit dat toch een beetje in je DNA.

Willeke en Alberti over Norman. Haar voetballer heette trouwens Søren. Weet je nog wel? Søren Lerby. Deens international die nog bij Ajax heeft gevoetbald. Bayern München en PSV. Later zou Søren trouwens nog de manager worden van onder andere Toby Alderweireld en Dries Mertens. Om maar te zeggen, kleine wereld.

Wat een goed voornemen van Brian Ferry. Let's stick together. Laten wij vooral dicht bij elkaar blijven. Voorlopig levert dat zelfs niet noemenswaardig veel filen op. Op de buitenring rond Brussel vertraag je in Diegem door een ongeval op de rechterrijstrook. Een kwartier extra op de E313 vanaf Massenhoven naar Antwerpen. Op de Antwerpse ring richting Gent gaat het traag tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost. Richting Beveren hetzelfde tussen de A12 en Lillo.

Min amore di te. Wat Italiaans tussendoor in de radio ben ik klaar wakker. Waarom niet, hè? Nu zaterdag moet je vooral luisteren naar de Duitse 40 tussen 1 en 4. Die wordt enthousiast aan elkaar gepraat door Helmut Lotti. En jij kunt stemmen voor jouw Duitse favorieten via VRT Max. Maxime denkt zeer ernstig na over zijn keuze.

Mooie stem toch? Andy Williams, Music to Watch Girls By. Nederlandse meisjes vinden steeds sneller hun weg naar Vlaamse jongens en vice versa. Het valt in elk geval op hoeveel muzikale samenwerkingen er de jongste jaren tot stand zijn gekomen binnen de Lage Landen. En die tussen Aaron Blommaert en Zoe Levi was zelfs bijna goed voor de zomerhit van dit jaar. Ik tel de

0: vandaag toch niet, hè. Let's not go to San Francisco. We krijgen hier ook een nazomer. Om nog minstens één dag op blote voeten en met blote schouders rond te lopen, zoals de hippiestad destijds deed, hè. Spreek mij gerust tegen, hè, David de Hena, als ik mij vergis, hè.
1: Nee, ik ga je daarop niet tegenspreken.
0: Aha.
1: Ik heb daar meer van dan ik.
0: Nee, maar ik hoorde jou gisteren zeggen, hele mooie dag tot 29 graden. Ik heb nog geen tegenberichten gehoord, toch ondertussen, tenzij dat nu van jou komt.
1: Nee, dat is zo. Er kan hoogstens wat ochtendgrijs zijn hier en daar vanochtend. Maar voor de rest, ja, gaat de zon daar door en beleven een zonnige dag. En een zomerse dag, hè, inderdaad, tot 29 graden. En niet minder dan 24 graden op een aantal plaatsen, dus dat is zomers. Een zwakke tot hooguit matige wind uit het zuiden tot het zuidoosten. Vanavond en vannacht gaat het kwik niet beneden 18, 19 graden, denk ik. Dus dat is toch wel opmerkelijk eind september. Ik zei het gisteren al, het dagrecord vandaag gaat sneuvelen. Dus dat betekent dat het eind september nog nooit zo warm is geweest. Morgen krijgen we dan een overgangsdag. In het oosten is het nog warm met 5, 26 graden. En in het westen zitten we rond 21 graden. Daar gaat het ook al sneller regenen. En dan gaat die regen geleidelijk aan naar het oosten opschuiven. Maar neemt ze tijd. Dus ik denk niet dat we voor de avond morgen in het oosten regen hebben. Elders gaat dat heel geleidelijk wel het geval zijn. Temperaturen in het centrum ongeveer nog een graad of 23, 24. En dan komt die regen eraan. Er kan ook plaatselijk onweer bij zitten trouwens. En ook de nacht van woensdag op donderdag, het eerste deel van donderdag, regent het nog. In het westen wordt het eigenlijk al vrij snel droog. Het oosten volgt dan later op de dag met zon opnieuw. En met maxima die dan lager liggen, graad of 21. En vrijdag, zaterdag, zondag, ja, zo goed als droog weer. Vaak zon, of flink wat zon zelfs af en toe. En de temperaturen die blijven wel aangenaam, zo rond 19 à 20 graden. En dan volgende week zakt dat geleidelijk naar 18 graden. Ook dan wellicht met weinig neerslag en regelmatig zon met soms wolkenvelden. Dus het is niet omdat die heel warme periode dan gedaan is dat het meteen slecht weer wordt. Enkel de overgang gaat wat regenachtiger verlopen. Dus woensdag op donderdag en een stukje van donderdag. Ook dan wellicht met weinig neerslag en regelmatig zon met soms wolkenvelden. Dus het is niet omdat die heel warme periode dan gedaan is dat het meteen slecht weer wordt. Enkel de overgang gaat wat regenachtiger verlopen. Dus woensdag op donderdag.

Het geweldig goed gezin van The Foundations, Build Me Up, Buttercup, hit uit 1969. Komende zondag hoor je hier op Radio BNN tussen 4 en 6 de grootste tophits uit 68.

0: Love Train met die OJ's. Mud komt eraan met Tiger Feet. Na het nieuws van 7 uur.
1: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh.
4: Oei.
3: Mijn enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen, zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Kuga vanaf €24.500.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
6: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: 7 uur, een goeiemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Het aantal mensen die ziek thuis blijven van het werk daalt in de privésector. De vrouw die het symbool werd van de woningcrisis in Spanje mag terug naar haar appartement. En de Rode Duivels verliezen nipt van Frankrijk in de Nations League. Het ziekteverzuim in de privésector is in de eerste helft van dit jaar met bijna 7% gedaald. Dat meldt het HR-bedrijf Securex. Dat wijst op een trendbreuk na jaren van stijgende cijfers. Nina Verhagen, wat zeggen de cijfers precies?
8: Dat er een daling is in alle categorieën, zowel korte als middellange en lange afwezigheid. De grootste uitschieter zit er bij arbeiders die tussen een maand en een jaar afwezig zijn. Daar is zelfs een daling van 11%. En ook de korte afwezigheid, dat is minder dan een maand, die daalde fors. Al kan dat te maken hebben met een lichter griepseizoen. Nu, Securex wijst op het effect van bepaalde federale maatregelen, dus van minister Van den Broeke, waardoor zowel werkgevers als ziekenfondsen ziek personeel nu beter opvolgen en sneller kijken naar wat iemand wel nog kan. Er is wel één kanttekening. Op een gemiddelde werkdag zat in de eerste helft van dit jaar nog altijd ruim 3% van de werknemers langer dan 1 jaar thuis. Daar is de daling van de cijfers het kleinst.
7: Dankjewel, Nina. Vooruitpolitica Ginny Beels zal geen ontslag nemen als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gisteravond gezegd in Ter Zake. Vooruit liet gisteren weten dat de partij de samenwerking met Beels stopzet na aanhoudende klachten over deloyaal gedrag. De partij vraagt haar om haar mandaat als gedeputeerde in de provincie Antwerpen terug te geven, maar dat is Beels dus niet van plan.
9: Ik ga niet opstappen voor een grote mond. Ik heb geen 112 rijovertredingen op mijn naam staan. Ik ben nooit beschuldigd geweest van racistische uitspraken te hebben gedaan. Ik heb ook geen zedenfeiten gepleegd. Ik heb geen fraude gemaakt. Maar toch hoor ik, lees ik, dat de samenwerking met mij wordt stopgezet. En dan vraag ik mij af, net zoals denk ik heel velen, op wat wordt dat dan gebaseerd?
7: Als Beels toch zou vasthouden aan haar mandaat als gedeputeerde, dan dreigt de provincie Antwerpen onbestuurbaar te worden. Want dan heeft het provinciebestuur van N-VA en Vooruit geen meerderheid meer. Maar dat klopt niet, zegt Beels. Zij wil gewoon blijven samenwerken. De elektrische fiets is aan een stevige opmars bezig in Vlaanderen. Er worden nu meer elektrische dan gewone fietsen verkocht. Dat blijkt uit een rapport van Fietsberaad, het adviesorgaan voor het fietsbeleid. Voor woon-werkverkeer fietsen we al meer met een elektrische fiets dan met een gewone, zegt Wout Baart van Fietsberaad.
10: Mensen gaan door het gebruik van die elektrische fiets ook veel grotere woon-werkafstanden afleggen. Dat is uiteraard zo voor de elektrische fiets ten opzichte van de klassieke fiets. Maar dat is nog meer het geval voor de speedpedelec. Die doet mensen nog veel verder fietsen. En ook vooral vrouwen. Verplaatsingen kunnen dubbel tot vierdubbel zo lang zijn.
7: In Frankrijk leggen ambtenaren vandaag massaal het werk neer. In bijna 200 steden zijn er protestmarsen en wordt er gedemonstreerd, onder meer omdat de benzineprijzen erg hoog zijn en de Franse regering deze week nieuwe besparingen zal aankondigen. Meer uitleg van correspondent Frank Renaud.
11: De stakingen en demonstraties komen op een gevoelig moment. De Franse regering presenteert deze week de begroting voor volgend jaar en daar komen nieuwe bezuinigingen aan. Tegelijkertijd is de benzineprijs, net als in andere landen, tot recordhoogtes gestegen, wat de Fransen ook in de portemonnee treft. Daarom zijn er vandaag in heel Frankrijk acties, stakingen en demonstraties. De deelnemers eisen boven alles hogere salarissen vanwege de oplopende inflatie. En daar kan de regering wel eens gevoelig voor zijn. Over ruim 6 maanden zijn er presidentsverkiezingen in Frankrijk en niemand wil de kiezers nu te veel tegen de haren instrijken. Bij onder meer scholen, het openbaar vervoer en ziekenhuizen wordt het werk neergelegd. Ook de politie doet mee en eist hogere lonen. En opvallend, brandweermensen staken al een paar dagen en gaan vandaag ook massaal de straat op. Zij eisen meer mensen en meer middelen naar de historisch grote bosbranden van deze zomer in Frankrijk.
7: En nog in Frankrijk zijn 164 mensen opgepakt tijdens scholierenprotesten. De leerlingen protesteren onder andere tegen de hoge werkdruk, overvolle klassen en het lerarentekort. In en rond Parijs blokkeren de scholieren al sinds vorige week de ingang van hun scholen. Er waren ook al protesten in Marseille, Lille en Sedan. Op verschillende plaatsen leidde dat tot geweld. Er vielen al 27 gewonden, daarbij agenten, leerlingen, maar ook schoolmedewerkers. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken rechtvaardigt niets het in gevaar brengen van leerlingen, personeel of politieagenten. Voor vandaag heeft de Onderwijsvakbond opgeroepen tot een landelijke blokkade van middelbare scholen. De 87-jarige Spaanse vrouw die vorige week uit haar appartement in Madrid werd gezet, mag weer naar huis. Haar uitzetting heeft de voorbije dagen tot groot protest geleid in verschillende Spaanse steden. Katrien van der Schot, wat weten we intussen?
12: Wel, Mari Carmen is het symbool geworden van protest tegen de woningcrisis. Ze woonde meer dan 70 jaar in haar appartement, maar kon de huurprijs niet meer betalen, omdat die onlangs fors was verhoogd. Volgens haar advocaat mag ze nu terug naar het appartement en een huur betalen die gelijk is aan 30% van haar maandelijks pensioen, en dat voor de komende 8 jaar. De Spaanse premier Sanchez staat steeds meer onder druk om ook een structurele oplossing te vinden. Zijn regering wil vandaag een nieuw woondecreet voorleggen met dringende maatregelen voor al wie lijdt onder de huizencrisis, dat zei Sanchez gisteravond.
13: Para aliviar la emergencia habitacional que sufren tantas personas en España.
12: Ja, de vraag is of dat volstaat om de woede te bedaren. In Barcelona en Sevilla kwamen gisteravond 1000 betogers op straat. En het tentenkamp op de centrale Puerta del Sol in Madrid wordt steeds groter.
7: Katrien van der Schoot, dankjewel. Sport. De Rode Duivels hebben in de Nations League op de valreep verloren van Frankrijk met 0-1. Een verslag van Peter van den Bemt.
14: 2 minuten voor het einde reikten de Duivels nog de hand naar een gouden punt, maar toen rende Michael Olise onstuitbaar het veld over voor de 0-1. Geen gestolen winst voor Frankrijk, wel in tegendeel. De Fransen waren veelal redelijk indrukwekkend de betere ploeg. Zelfs de tweede keuze demonstreerde klasse en intelligentie en duelkracht. Kansen om een handvol doelpunten te maken waren er ook. Via de geweldige Doué een paar keer, Akliouche en Dacuña en Kalulu. Maar ballen tegen lat en paal en enkele goede saves van doelman Lammers hielden de nul op het bord. België speelde eigenlijk ook wel een goede wedstrijd. Solidair compact, met strijd en voetballend als het kon, met enkele momenten voor de ketelaren. En in de tweede helft zowaar een periode van overwicht en druk, met doelgevaar en goede mogelijkheden voor Luke Bakio en de ketelaren. Zeer moedig en verdienstelijk allemaal van de Duivels, maar Frankrijk bleek eens te meer de grote boeman van de Belgen met de 0-1 dus van Olise. De eerste nederlaag dus voor Mark van Bommel. Vrijdag speelt België in Luik tegen Turkije.
7: Volgens aanvoerder Yuri Tielemans hadden de Duivels op zich wel een goede match gespeeld.
15: We moesten gewoon een goal scoren. We hebben kansen gecreëerd en ja, met een goal dan weet je nooit wat er gebeurt. Maar al bij al wel een goede wedstrijd. Heel competitief gespeeld. Iedereen. Dus ja, toch wel ontgoocheld dat we niet iets kunnen doen en dat we ja, naar huis gaan met geen overwinning.
7: In de groep van België is Frankrijk nu leider met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië. Italië won met 1-4 van Turkije. Het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en heel warm met maxima van 24 tot 29 of lokaal zelfs 30 graden. Morgen blijft het nog warm met soms mooie opklaringen tot 28 graden dan. Morgenavond wel kans op regen. Donderdag opnieuw opklaringen vanuit het westen. Het wordt dan koeler tot 22 graden. Voor het eerst in jaren is het ziekteverzuim in de privésector gedaald. Daarmee begon dit nieuws. In de eerste helft van dit jaar ging het om een daling van bijna 7%. Wel vooral bij mensen die minder dan een jaar thuis zaten. Bij de werknemers die al meer dan een jaar thuis zitten, is de daling het kleinst. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dankjewel, goedemorgen. Op de buitenring rond Brussel vertraag je 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Door een ongeval rechts maakt daar een reddingstrook. Op de binnenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Je vertraagt een kwartier naar Brussel op de E40 vanaf Aalst, op de E19 vanaf Peutie, op de E314 tussen Rotselaar en Wilselen en op de E40 vanaf Heverlee. Naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E19 vanaf Sint-Job en een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpsring naar Gent gaat het traag tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Nederland verlies je een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Beveren hetzelfde tussen de A12 en Lilo.
16: Radio Bene.
17: Radio Bene, klaar wakker.
16: Vanessa van Hoven.

wie nu pas de radio aanzet, is meteen goed gezien voor de rest van de dag. Prettig energie tanken met Mud and Tiger Feet. Beetje rare tekst wel, maar wat denk je dan van deze zinnen? Je buien zijn de wolken aan mijn hemelsblauw humeur. Ik heb mijn handen op je heupen, maar mijn hoofd is bij de deur. Het is alsof hier niemand woont, alsof er niks gebeurt. Het regent harder dan ik hebben kan, harder dan ik drinken kan. Het regent harder dan de grond aan kan, harder dan ik hebben kan. Dat is de klasse van Bluff. Een fantastische stem van Pascal Jacobsen krijg je er gewoon gratis bij.

mooi vind ik van Bluff. Harder dan ik hebben kan. Tijd voor het lied van je leven. En dat komt er vandaag op vraag van Gina uit Ingelmunster. Het lied dat ik graag wil horen, zegt ze, is er eentje van Harry Nilsson, Without You. Ik vraag dat omdat niemand zonder liefde kan leven. Maar toch doe ik dat al heel mijn leven. Ik heb nooit geluk gehad in de liefde en ben al meer dan 27 jaar alleen. Goed dat Radio Bene dat opvangt. Gina, ik ben er zeker van dat er in Ingelmunster en omgeving nog 50ers rondlopen die dat liever met z'n tweeën zouden doen. Mocht Cupido toch raak schieten, dan laat je dat zeker weten, hoop ik. En dan krijg je een andere plaat. Nu gaan wij op jouw verzoek samen genieten van iets heel moois van Harry Nilsson.

0: Crispin St. Peters met Worries, maar ook een heel fameuze oorworm.
1: Ik ben het beu!
2: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder liever?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
4: Bessimo!
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
10: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
11: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
12: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
11: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.

binnenkort te horen in De Zoete Inval. De Nederlandse schilder Hieronymus Bosch schreef ook muziek. Eén compositie werd kontmuziek genoemd. Waarom? We zijn zeer benieuwd of paneleden Jan Verheijen, Annelien Korevits en Jelle De Beulen dat kunnen raden binnen de tijd. Bart Herman is trouwens gastpanelid, hij mag meeraden. Maar eerst presenteert hij hier straks Radio BNE Goedgezind tussen 4 en 6.

Kissing and the Kissing in the back row of the movies. Daar mag het. En op de achterbank van de auto zal het ook nog wel gebeuren. Beetje knuffelen, beetje kussen, maar nooit achter het stuur uiteraard. Op de binnenring rond Brussel vertraag je een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring een kwartier tussen Waterloo en Tervuren. Het gaat traag naar Brussel op de E40 vanaf Aalst, een kwartier. Ook een kwartier op de A12 vanaf Londerzeel. En telkens 20 minuten op de E19 vanaf Peuty. Op de E314 tussen Rotselaar en Bilselen. Op de E40 vanaf Heverlee en op de E411 vanaf Jezuseik. File rijden naar Antwerpen dan, een half uur op de E313 vanaf Massenhoven en een kwartier op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring naar Gent gaat het traag tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Nederland verlies je een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En richting Beveren hetzelfde tussen de A12 en Lillo.

Geef de kinderen de wereld. Bewerking van aria Casta Diva uit de opera Norma van Bellini. Dana Winner stond er 9 weken mee in de Vlaamse ultratop en bereikte daar plaats 6. In 1960 stond Brian Hyland internationaal hoog in de hitlijsten met een liedje dat nogthans bijzonder weinig om het lijf had.

0: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
0: Immoscoopman!
2: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
3: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
3: Maffa.
2: Lidl, dat kan tellen.
4: Hier weten ze wat jij het liefste net en dat hondje Charlotte net.
5: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
6: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.

0: Maar zo mooi. Linda Ronstadt met het liedje van Roy Orbison, Blue Bayou. Ja, Blue Bayou is mooi. Blue skies zijn natuurlijk nog wat mooier. David, en die gaan we krijgen, hè, vanmiddag, de Blue Skies.
1: Ja, dat is zo inderdaad. Veel zon. We starten op sommige plaatsen nog wel met wat wolkenvelden, maar die verdwijnen. En dan ja, keert de zomer gewoon terug met temperaturen tussen 24 en maar liefst plaatselijk 29 graden.
0: Jee!
1: Dus ja, een nieuw dagrecord ook. Dus nooit zo warm zo laat in het jaar. Met vanavond en vannacht ook ja, droog weer en brede opklaringen. Maar morgen, dan komt er vanaf het westen al verandering. Daar in het westen al vrij snel veel bewolking. Ook perioden met regen. En die regen die gaat zich verplaatsen naar het centrum en het oosten. Wellicht pas tegen de namiddag daar, of in de loop van de namiddag in het centrum, het oosten, wellicht pas tegen de avond. Dus daar heb je dan ook nog de hoogste temperaturen, 5, 26 graden. Aan de kust zal het maar 21 zijn, in het centrum zitten we rond 2, 23. Met een wind die meestal matig is uit het zuiden. En ook nog de nacht van woensdag op donderdag en begin van donderdag start nog met regen op meerdere plaatsen. Vanuit het westen wordt het droog. Komt de zon erdoor, maar wordt het wel koeler. Dan hebben we overal 20, 21 graden. Met eigenlijk vanaf donderdag namiddag en zeker vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, mogelijk ook nog woensdag volgende week droog weer. Flink wat zon, soms ook wat wolkenvelden. Komt de zon erdoor, maar wordt het wel koeler. Dan hebben we overal 20, 21 graden. Met eigenlijk vanaf donderdag namiddag en zeker vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, mogelijk ook nog woensdag volgende week droog.

0: morgen voor een stukje nog in het oosten. Daarna is het eerder aangenaam van temperatuur en van weerbeeld.
1: Ja, jij gaat vergaderen met de collega's in Frankrijk, zei je daarnet. Kan dat dan in hemdsmouwtjes en in korte broek gebeuren?
0: In korte broek niet. In hemdsmouw, ik zal wel een hemd en niet meer aantrekken. Maar ja, het is nogal vrij formeel, dus ik kan mij dat niet permitteren van in short te zitten. maar allee, we zullen wel tijdens de pauzemomenten ook kunnen genieten van mooi weer.
1: Dat is goed. David, ze gaan het natuurlijk hebben over die wedstrijd van gisteren, de Rode Duivels tegen Frankrijk. En je hebt dus niet gekeken.
0: Nee, maar ze moeten mij daar niet te veel op aanspreken of verlies mijn humeur.
1: Ja, want ik spreek nu met de gewezen keeper van Blankenbergen.
0: Ja. In mijn jeugdjaren was ik dat inderdaad. Maar ja, ik ben verzadigd geraakt aan voetbal, dus ik volg dat eigenlijk. Ik, in de jaren 80 keek ik naar alles wat voetbal was op tv. Ja. Naar de Britten, naar de Fransen, de Duitsers, de Nederlanders, de Belgen. Competities, dat ik daar eigenlijk heb zodanig veel voetbal gezien en ja, op een gegeven moment begon er te veel voetbal op tv te worden, daar heb ik eigenlijk afgehaakt. Dus ik volg nog wel een beetje de uitslagen, maar ik hou het geen match niet meer vol. Zelfs naar het WK heb ik eigenlijk nauwelijks gekeken. Ik heb wel de doelpunten gezien, ik lees wel de wedstrijdverslagen, ja. Maar zo echt die grobe ben ik kwijt.
1: Ja. En ben je nog altijd zo zot als beweerd wordt over keepers? Keepers moeten een beetje zot zijn.
0: Ja, bij mij ging dat zeker op, ja.
1: Heb je nog veel blessures?
0: Men zegt dat soms eens van weermensen ook. Ik spreek niet voor mijn collega's, dat mag ik zeker niet doen. Maar voor mezelf gaat die vlieger zeker op.
1: Ja, de nutty professor, dat ben jij een beetje dan.
0: Dat is ook weer overdreven, zowel professor. Oh ja, ik ben eigenlijk wel professor, goed gastprofessor, geen full professor. Ja. Helemaal nutty is ook mij niet goed, maar er zit wel een hoek af.
1: Er is een hoek af. Dat zijn de tofste mensen.
0: Altijd kritisch zijn voor jezelf. Zeg.
1: Dat is zeker waar.
0: En jezelf niet al te serieus nemen, dat helpt ook.
1: Maar kijk, en hij is nog filosoof ook. David De Henao. Heel erg bedankt. Doe ze de groeten in Frankrijk. En we hebben dat goed gedaan hoor, gisteren, die Rode Duivels. Enfin, geniet van het zonnetje.
0: Ik heb het verslag gelezen. Dus
1: voilà.
0: Ik
1: zeer goed.
0: Dat het inderdaad goed was.
1: Okay.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Het aantal zieke mensen of mensen die ziek thuis blijven van het werk daalt in de privésector. De vrouw die het symbool werd van de woningcrisis in Spanje mag terug naar haar appartement. En de Rode Duivels verliezen nipt van Frankrijk in de Nations League. Het ziekteverzuim in de privésector is in de eerste helft van dit jaar met bijna 7% gedaald. Dat meldt het HR-bedrijf Securex, dat wijst op een trendbreuk na jaren van stijgende cijfers. Nina Verhagen, wat zeggen de cijfers precies?
1: Dat er een daling is in alle categorieën, zowel bij korte als lange afwezigheid. De grootste uitschieter zit bij arbeiders die tussen een maand en een jaar afwezig zijn. Daar is zelfs een daling van 11%. Het komt waarschijnlijk doordat artsen nu bewuster voorschrijven en doordat werkgevers ziek personeel beter opvolgen. Zieken kosten werkgevers nu ook extra. Dat zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
2: Het feit dat werkgevers in tweede en een derde maand een 30% solidariteitsbijdrage moeten betalen, ja, dat zorgt er ook wel voor dat werkgevers snel geneigd zullen zijn om bepaalde aanpassingen te doen om een terugkeer mogelijk te maken.
1: Er is wel één kanttekening. Op een gemiddelde werkdag zit nog altijd ruim 3% van de werknemers langer dan één jaar thuis. Heel vaak met mentale problemen. Daar is de daling van de cijfers het kleinst.
0: Oké, dankjewel Nina. Vlaams CD&V-minister Hilde Krevits schuift voorlopig niet meer mee aan tafel bij de Vlaamse regeringsonderhandelingen. Ze moet nog rusten nadat ze gisteren onwel was geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Minister Jo Broens neemt haar taken over. De Vlaamse regering komt normaal gezien straks opnieuw samen om de begrotingsgesprekken af te ronden, want morgen om 14:00 moet Vlaams minister-president Diependalen zijn septemberverklaring geven in het Vlaams parlement. En precies uur voor die nieuwe gesprekken vandaag is er nog niet. De elektrische fiets is aan een stevige opmars bezig in Vlaanderen. Er worden nu meer elektrische dan gewone fietsen verkocht. En in totaal, het aantal verplaatsingen, is de elektrische fiets al belangrijker dan het openbaar vervoer. Dat blijkt uit een rapport van Fietsberaad, het adviesorgaan van het fietsbeleid. En de gebruikers van een elektrische fiets zijn niet langer alleen oudere mensen, zegt Wout Baart van Fietsberaad.
3: Wat we vooral zien is waar dat die fiets vroeger alleen door ouderen werd gebruikt, is dat elk jaar een beetje opgeschoven. En zien we nu dat eigenlijk die elektrische fiets nagenoeg in alle leeftijdsklassen is doorgebroken. Mensen zien fietsen, doet ook andere mensen fietsen. Dus we hebben wat dat betreft in Vlaanderen de voorbije jaren grote stappen vooruit gezet.
0: In Frankrijk leggen ambtenaren vandaag massaal het werk neer. In bijna 200 steden zijn er protestmarsen en wordt er gedemonstreerd. Onder meer omdat de benzineprijzen erg hoog zijn en de Franse regering deze week nieuwe besparingen zal aankondigen. Meer uitleg van correspondent Frank Renaud.
4: De stakingen en demonstraties komen op een gevoelig moment. De Franse regering presenteert deze week de begroting voor volgend jaar en er komen nieuwe bezuinigingen aan. Tegelijkertijd is de benzineprijs, net als in andere landen, tot recordhoogtes gestegen, wat de Fransen ook in de portemonnee treft. Daarom zijn er vandaag in heel Frankrijk acties, stakingen en demonstraties. De deelnemers eisen boven alles hogere salarissen vanwege de oplopende inflatie. En daar kan de regering wel eens gevoelig voor zijn. Over ruim 6 maanden zijn er presidentsverkiezingen in Frankrijk en niemand wil de kiezers nu te veel tegen de haren instrijken. Bij onder meer scholen, het openbaar vervoer en ziekenhuizen wordt het werk neergelegd. Ook de politie doet mee en eist hogere lonen. En opvallend, brandweermensen staken al een paar dagen en gaan vandaag ook massaal de straat op. Zij eisen meer mensen en meer middelen naar de historisch grote bosbranden van deze zomer in Frankrijk.
0: En tijdens de scholierenprotesten, ook in Frankrijk, zijn 164 mensen opgepakt. De leerlingen protesteren onder andere tegen de hoge werkdruk, overvolle klassen en het lerarentekort. In en rond Parijs blokkeren de scholieren al sinds vorige week de ingang van hun scholen. Op verschillende plaatsen in Frankrijk leidden de protesten al tot geweld. Er vielen al 27 gewonden, onder wie agenten, leerlingen en schoolmedewerkers. De 87-jarige Spaanse vrouw die vorige week uit haar appartement in Madrid werd gezet, mag weer naar huis. Haar uitzetting heeft de voorbije dagen tot groot protest geleid in verschillende Spaanse steden. Katrien van der Schoot, wat weten we intussen?
1: Wel, Mari-Carmen is het symbool geworden van protest tegen de woningcrisis. Ze woonde meer dan 70 jaar in haar appartement, maar kon de huurprijs niet meer betalen omdat die onlangs fors was verhoogd. Volgens haar advocaat mag ze nu terug naar het appartement en een huur betalen die gelijk is aan 30% van haar maandelijks pensioen en dat voor de komende 8 jaar. De Spaanse premier Sanchez staat steeds meer onder druk om ook een structurele oplossing te vinden. Zijn regering wil vandaag een nieuw woondecreet voorleggen met dringende maatregelen voor al wie lijdt onder de huizencrisis. Dat zei Sanchez gisteravond.
5: Para aliviar la emergencia habitacional que sufren tantas personas en España.
1: De vraag is of dat volstaat om de woede te bedaren. In Barcelona en Sevilla kwamen gisteravond duizenden betogers op straat. En het tentenkamp op de centrale Puerta del Sol in Madrid wordt steeds groter.
0: Katrien van der Schoot, dankjewel. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft de lancering van een nieuw AI-model begin oktober uitgesteld. Het bedrijf vreest voor de veiligheid, want het nieuwe model zou geprobeerd hebben om gebruikers te misleiden. Tijdens testen zou het AI-model niet altijd eerlijk zijn geweest over welke acties het wel of niet ondernomen had. De laatste tijd zijn er heel wat incidenten met artificiële intelligentie. Dat roept vragen op over het toezicht, de veiligheid en de betrouwbaarheid van nieuwe krachtige AI-modellen. Sport. De Rode Duivels hebben in de Nations League op de valreep verloren van Frankrijk met 0-1. Een verslag van Peter van den Bemt.
6: 2 minuten voor het einde reikten de Duivels nog de hand naar een gouden punt, maar toen rende Michael Olise onstuitbaar het veld over voor de 0-1. Geen gestolen winst voor Frankrijk, wel in tegendeel. De Fransen waren veelal redelijk indrukwekkend de betere ploeg. Zelfs de tweede keuze demonstreerde klasse en intelligentie en duelkracht. Kansen om een handvol doelpunten te maken waren er ook. Via de geweldige Douay een paar keer, Akliouch en Dacuña en Kalulu. Maar ballen tegen lat en paal en enkele goede saves van doelman Lammers hielden de nul op het bord. België speelde eigenlijk ook wel een goede wedstrijd. Solidair compact, met strijd en voetballend als het kon, met enkele momenten voor de ketelaren. En in de tweede helft zowaar een periode van overwicht en druk, met doelgevaar en goede mogelijkheden voor Luke Bakio en de ketelaren. Zeer moedig en verdienstelijk allemaal van de Duivels, maar Frankrijk bleek eens te meer de grote boeman van de Belgen met de 0-1 dus van Olise. De eerste nederlaag dus voor Mark van Bommel. Vrijdag speelt België in Luik tegen Turkije.
0: En bondscoach Mark van Bommel was achteraf toch tevreden over het spel van zijn spelers.
7: Ik heb ook tegen de jongens gezegd, ik kan jullie niks verwijten. De manier hoe jullie voetballen, daar zijn we mee aan de slag gegaan. De speelwijze, dat snappen ze. Ze zijn super intelligent, ze hebben een hele hoge kwaliteit. En ik denk dat je dat ook ziet en dat we op weg zijn. Ik moet zeggen, mijn ogen langs de kant, ik zag er wel aardig uit wat we aan het doen waren.
0: In de groep van België is Frankrijk nu leider met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië. Italië won met 1-4 van Turkije. Het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en heel warm, met maximaal van 24 tot 29 of lokaal zelfs 30 graden. Mogelijk wordt het zelfs de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. Dat vertelt weervrouw Jacot Brokken.
8: En het kan dus wel eens zijn dat we het dagrecord voor vandaag breken, dat het de warmste 29 september sinds het begin van de metingen wordt. Want het vorige record stond op 2011 met dan zo'n 27,3 graden.
0: Ook morgen blijft het nog warm. Vanaf donderdag dalen de temperaturen tot zo'n 22 graden. Voor het eerst in jaren is het ziekteverzuim in de privésector gedaald. Daarmee begon dit nieuws. In de eerste helft van dit jaar ging het om een daling van bijna 7%. Wel vooral bij mensen die minder dan een jaar thuis zaten. Bij de werknemers die al meer dan een jaar thuis zitten is de daling het kleinst. Meer op vrtnieuws.be.
9: Goedemorgen, kom maar op met die 29 graden. Door een ongeval op de E17 richting Kortrijk zijn in Lokeren 2 rijstroken dicht. Er staat 20 minuten file vanaf Vastmünster. Verderop verlies je bijna 1,5 uur tussen Kalken en Zwijnaarden. Daar zijn de linker- en de middenrijstrook afgesloten. Maak daar een reddingstrook. En hou ook rekening met 20 minuten kijkfile vanaf Deinze. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 1,5 uur tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring een kwartier tussen Waterloo en Tervuren. Je vertraagt ook naar Brussel op de E40 vanaf Aalst een kwartier. Op de A12 vanaf Londerzeel een kwartier. En 20 minuten op de E19 vanaf Semst. Op de E314 tussen Rotselaar en Wilselen. In Holsbeek is een ongeval gebeurd op de spitsstrook. Reken 20 minuten extra. Op de E40 vanaf Heverlee 25 minuten. En 20 op de E411 vanaf Jezuseik. Files dan naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven een half uur. Op de E17 vanaf Haasdonk 20 minuten. En op de E19 vanaf Sint-Job een kwartier. Op de Antwerpsring naar Gent gaat het 20 minuten trager tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland verlies je een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost.
10: Radio Bene.
11: Radio Bene, klaarwakker.
10: Vanessa van Hoven.

0: knapper voor VOF De Kunst. Het werd niks met Suzanne en ze hadden het nu zo proper gemaakt thuis. Maar dat is gelukkig nooit verloren. Vanmiddag wordt de muziek gekozen door Leentje van de Bury en haar collega's uit Ieper. Leentje, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Valetta.
0: Jij moet heel graag gezien zijn bij de mensen daar in de buurt. En dat heeft dan toch ook wel voor een groot stuk met jouw job te maken.
1: Misschien omdat ik een sociaal persoon ben.
0: Ja, dat hoor ik al meteen. Maar jij werkt bij Hulp in Huis. Wat is dat precies voor iets?
1: Hulp in Huis is een poetsbureau die met instantchecks werkt bij mensen thuis. Wij doen boodschappen, wij poetsen, wij strijken. Wij helpen de mensen.
0: Ja. En Hulp in Huis, dat ziet iedereen graag komen natuurlijk. Leentje, wat we al gehoord hebben over dat begrotingsakkoord is dienstenchecks worden duurder. Dat belangt jullie rechtstreeks aan, vermoed ik?
1: Wij rechtstreeks niet. Als poetsvrouwen niet. Wel al, ja, dat is voor de mensen, de klantjes. Ja, ja. Zij zullen het voelen in hun portemonnee.
0: Ja. Maar dat valt altijd nog heel goed mee, vind ik hoor, voor poetshulp. Kunnen jullie de aanvragen nog aan? Want ik ben zelf van de regio Mechelen. Daar wachten mensen soms meer dan een jaar op een poetshulp.
1: Ja, dat is soms wel een groot probleem. Veel poetsvrouwen haken af door de zware werkdruk die we hebben. Ja, er zijn veel poetsvrouwen tekort in onze regio's.
0: Ja.
1: Ja, dat is moeilijk. Er is veel aanvraag, maar er is ook veel tekort.
0: Ja, en er is heel veel goede wil. Dat hoor ik zeker bij jou. Er zijn ook klanten, als ik dat zo mag zeggen, waarmee je echt een goede persoonlijke band opbouwt, kan ik me voorstellen.
1: Oh, ja, absoluut, absoluut. Dat zijn vrienden antwoorden, niet. Na de jaren dat je erbij bent, je kent hun persoonlijk leven. Je kent de kindjes die ziet kindjes opgroeien.
0: Tof.
1: Ja, dat is echt wel tof.
0: Ja. En vanmiddag mogen jullie poetsen op jullie eigen favoriete muziek. Ik heb eens gekeken. Céline Dion, Dolly Parton, Meteor, Bon Jovi. Dat gaat extra goed vooruit gaan dan.
1: Ja, poetsen met muziek is altijd super.
0: Dat is waar.
1: Het gaat enorm snel voorbij dan.
0: Ja, dat weet ik nu ook uit ervaring. En ik ben geen grote poetser. Ik hoor mijn man al lachen tot hier. Goed. Heel erg bedankt om even aan de telefoon te komen nu al, Leentje. Geniet in de mate van het mogelijke van de warmste 29e september ooit. En groeten aan de collega's, hè?
1: Dat zal ik zeker doen, Vanessa. Dank u wel.
0: Tot de volgende keer.

0: zo schön. Merci, chérie. Merci.
1: Oh, de liefde was zo schön bij Udo Jurgens. En weet je bij wie ook? Bij Erik uit Leuven en zijn vrouw Vivian. Vivian is jarig vandaag, ze wordt 79. En daar mocht van Erik een plaat bij zijn. Ik heb nu maar gekozen voor Merci Chérie. Erik, omdat jij ook voor iets Duits hebt gekozen. Heb je al gestemd voor jouw Duitse favorieten? Want nu zaterdag is er de Duitse 40 hier op Radio Bene. Met Helmut Lotti als gastheer wirklich waar. Nu zaterdag tussen 1 en 4 stemmen moet je wel vooraf doen via VRT Max.
2: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
6: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow! Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
10: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.

0: De hele toffe nieuwe zingen van Sasha en Davy zijn het je ogen. Ja, ze kunnen elkaar niet missen voor geen dag. Wij moeten Herbert 1 week missen, maar hij heeft een goede excuus. Hij is op Radio Bene Cruise. Herbert, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vanessa, ik voel mij een beetje overbelicht op dit moment. Namelijk, de zon schijnt door het raam van onze kajuit.
0: Ja.
1: Op de Blauwe Zee. We zijn er nog niet, hè. We zijn nog aan het varen naar Palma de Mallorca. Mm-hmm. We gaan daar zo ongeveer rond 10 uur arriveren. En ik denk dat iedereen nu hier, van die 450 luisteraars, nog een beetje aan het bekomen is van gisteravond. Want we werden getrakteerd op een concert van Hugo Sigal.
0: Ja.
1: En we hadden natuurlijk wel verwachtingen, maar die heeft iedereen omver geblazen. Meerdere staande ovaties, het was kippenvel, het was ook heel bijzonder. Het was de eerste keer dat hij weer op een podium van een cruiseschip stond sinds het overlijden van Nicole. En dat was voor hem ook extra veel spanning natuurlijk. Maar eens hij op die scène stond, ja, die scène, dat is zijn leven, dan begint hij te springen en die man is 79, die wordt 80. Oh. Dat kan bijna niemand geloven. Hij heeft daar gezongen, onder meer een liedje dat op zijn nieuwe plaats zal staan, All By Myself, de versie van Céline Dion.
0: Mm-hmm.
1: Die hoge noot, je moet dat meegemaakt hebben. Iedereen, mannen, vrouwen, alles wat daartussen zit. Iedereen had tranen in de ogen. Zo mooi was het, echt waar.
0: Ik nu ook hier, echt waar, nu je dat vertelt. En Hugo, zoals ik hem ken, zelf waarschijnlijk ook. Want die wordt daar heel emotioneel van, hè?
1: Ja, die werd heel emotioneel. Het was heel mooi om mee te maken. Uniek, een mooie herinnering. We zullen die allemaal koesteren en in onze valies stoppen en voor altijd bewaren.
0: Ja.
1: Vanavond is de beurt van Barbara Dex. Die gaat eerst nog een beetje stappen in de stad, Palma de Mallorca. Daarna gaat hij soundchecken en de mensen ongetwijfeld ook verrassen. Anderen gaan veel verder op excursie. Ik pik er eentje uit. Soyer, dat is heel mooi, dat is in de bergen. Die gaan daar met een oud treintje naartoe.
0: Wow.
1: En dat arriveert in de stad. Die kunnen daar wandelen. Ja, dat wordt weer een topdag. Het weet het goed. En vanavond verwacht ik natuurlijk wel van Barbara een soort eerbetoon aan Dolly Parton. Hè. Die is daar
0: dat
1: tijdje
0: ook
1: mee
0: nog
1: bezig. Ja, tuurlijk.
0: Fantastisch.
1: Dus, het zit snor vandaag. Ja,
0: maar ik was een klein beetje jaloers en nu ben ik gewoon bergachtig hoog jaloers. Maar ik ben heel blij dat jij daar bent om daar zo enthousiast verslag van te doen. Wil je ook uit mijn naam gewoon dikke proficiat wensen dan aan Hugo, die binnenkort dat nieuwe album, dat echt zeer indrukwekkende album, voorstelt in de Red Pack als album van de week. En volgende week dinsdag bel ik hem al over die plaat, maar ook over de cruise. Dus ik ben heel benieuwd naar zijn verhalen. Wij krijgen vandaag 30 graden. Jullie waarschijnlijk ook dan?
1: Bijna, denk ik, ja. Zoiets, 28, denk ik. Maar dat is een beetje hetzelfde. Geniet ook van de zon daar. Het zal wel zijn.
0: Het zal zeker zijn. Herbert, heel veel bedankt voor dit verslagje. We horen jou straks terug in de Radio Bene Topcollectie met Lars, hè?
1: Toppie, schip ahoy.
0: Groeten aan de luisteraars en ook aan

0: Bella Perez, Let the Sunshine In. Je moet eens surfen naar onze Facebookpagina VRT Radio Bene. Dan zie je onder andere een foto van Barbara Dex met haar man bovenop een berg. Soaking up the sun op Radio Bene Cruise. Op de E17 richting Gent sta je meer dan een half uur in de file tussen Waasmünster en Lokeren door een ongeval. Er zijn twee rijstroken dicht. Verderop verlies je meer dan één uur tussen Kalken en Zwijnaarden. Daar zijn de linker- en de middenrijstrook afgesloten door nog een ongeval. Ook op het knooppunt is de weg richting Kust gedeeltelijk versperd. Maak daar een reddingstrook. En hou rekening met 20 minuten kijkfile vanaf Deinze. Door die drukte, dik half uur extra op de E40 van Brussel naar Gent van voor Erpenmeren. Op de E403 richting Brugge verlies je een half uur tussen Lichtervelde en Torhout door een ongeval op de middenrijstrook. Er staat een kwartier kijkfile vanaf Oostkamp. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 35 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. In Brussel is de Annie Cordie-tunnel afgesloten. Er staat 1 uur file van op de Keizer Karelaan tot voorbij de Kunstwet-tunnel. Half uur extra op de E19 naar Brussel vanaf Semst, op de E40 vanaf Heverlee en op de E411 vanaf Overijse. Files ook naar Antwerpen op de E313 vanaf Massendonk een half uur en dan 20 minuten op de E17 vanaf Haasdonk en op de E19 vanaf Sint-Job.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Radio Bene. Vanessa van Hoven.

Roxanne, you don't have to put on the red light and walk the streets for money. De police was opvallend mild voor prostitutie. Nu vrijdag is frontman Sting jarig. Die wordt 75. En het zal wel zijn dat hij dan ook nog eens solo mag zingen in Radio BNN Klaar Bakker. In andere programma's wellicht ook.

0: Ronnie en de Ronnie zien allemaal beestjes. Oei, nou, wij zien er hier maar één. Een alligator komt hier dadelijk de hoek om gewandeld.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
2: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton.
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
6: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Radio BNN.
9: See you later, alligator.
10: Well.

Goodbye, Bill Haley. Laura Tesoro is bezig aan een goed jaar. Ze spreekt een stemmetje in de nieuwe animatiefilm Het Vergeten Eiland, die je vanaf 7 oktober kunt gaan bekijken. Ze was genomineerd voor Zomerhit en haar nieuwe single is er eentje om instant verliefd op te worden. Hyde Park. In

0: Hoe goed blijft dit? Jay and the Americans, come a little bit closer, you're my kind of man. Met trompetten en alles erop en eraan. Radio
1: BNN, de Vlaamse top 10 van toen.
0: Laten we er inderdaad nog eens een oude Vlaamse top 10 lijst bij nemen. In 1980 stond Walter Verdun daarin. Een vaak misbegrepen muzikant, humorist. De man achter Specimen en de Risico's. De man die ook een rendezvous zou hebben met Pas de Deux op het Eurovisie Songfestival. Maar ook de maker van de steengoeie LP Cinema. Er is iets. Dat liedje, dat kennen we en dat draaien we nog. Maar ook Chocolat Dansant haalde in 1980 de radio. En zelfs de Vlaamse top 10.
2: Radio Bene.

Beetje een geniale gek, wordt wel eens gezegd. Walter Verdun op de LP Cinema uit 1980. Chocolat dansant. Herinner jij je nog van die bijna vergeten Vlaamse platen die toch ooit in de Vlaamse top 10 hebben gestaan? Wel, signaleer ze gerust via Radio Bene op VRT Max. Heb jij een lied van je leven dat niet per se uit de lage landen komt? Laat dan ook van je horen. En als je dan toch op VRT Max bent, stem dan even voor de Duitse 40 van nu zaterdag tussen 1 en 4, gepresenteerd door Helmut Lotti. Doet misschien gelijk nu, nu je eraan denkt. Dadelijk Catherine van Doornen met Gewoon Genieten. Dan de platen gekozen door Poetshulp in Ypres. En dan is er de Radio Bene Topcollectie met Lars Bart Herman. Sluit af om je heel goed gezin te maken. Nog een prettige en heel zonnige dinsdag.

0: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en alsjeblieft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
2: Volkswagen. De Maitre Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
3: We hebben iets te vieren. Wereldchocoladedag.
4: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
3: Zeker. En daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia pralines gratis.
4: Oh, met praline, die gouden.
3: Daar gouden we allemaal van, hè? Hé, Adam?
2: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
5: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
6: Zo zijt gij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
7: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
9: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op kijtwaybank.be.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Vlaams CD&V-minister Hilde Krevits doet voorlopig niet meer mee met de Vlaamse regeringsonderhandelingen. Ze moet nog rusten nadat ze gisteren onwel was geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Minister Jo Broens neemt haar taken nu over. De Vlaamse regering komt normaal gezien vanmorgen opnieuw samen om de begrotingsgesprekken af te ronden. Want morgen om 14:00 moet Vlaams minister-president Diependalen zijn septemberverklaring geven in het Vlaams parlement. Een precies uur voor de nieuwe gesprekken vandaag is er nog niet. Bij bouwbedrijf Eternit in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant is de ochtendploeg niet aan het werk gegaan. Gisteren raakte bekend dat 95 van de bijna 400 jobs dreigen te verdwijnen en sindsdien wordt er niet meer gewerkt. Vanmorgen zitten directie en vakbonden samen voor een eerste overleg. Danny Absilis van de Socialistische Bond ABVV hoopt toch nog op een oplossing.
1: Als er 95 gezinnen in moeilijkheden geraken en zonder inkomen komen te vallen, dan denk ik dat het evident is dat het onze taak ook is als vakorganisatie om dat te voorkomen. Eternit heeft een bepaalde keuze gemaakt. Wij denken dat er andere pistes zijn, maar we willen uiteraard eerst meer info hebben om zo goed mogelijk dat gesprek te kunnen aangaan.
0: Het aantal zieke werknemers in de privésector daalt voor het eerst in jaren. In de eerste helft van dit jaar met bijna 7%, dat zegt personeelsdienstenbedrijf Securex. De daling is vrij algemeen, maar is het grootst bij arbeiders die tussen een maand en een jaar afwezig zijn. Daar gaan de cijfers zelfs -11%. Professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis ziet een verklaring bij dokters en werkgevers.
2: We zien enerzijds dat voorschrijvende artsen bewuster zijn van het belang van werk en terugkeer naar werk bij het herstel en genezing. Maar ook op het werk is er veel veranderd. Er is meer openheid om contact met elkaar te houden en ook het werken aan te passen, wat dan maakt dat mensen sneller en duurzamer kunnen terugkeren.
0: En OpenAI, of het bedrijf achter ChatGPT, heeft de lancering van een nieuw artificieel intelligentiemodel begin oktober uitgesteld. Het bedrijf vreest voor de veiligheid, want het nieuwe model zou gebruikers hebben proberen te misleiden. Tijdens testen zou het AI-model niet altijd eerlijk geweest zijn over welke acties wel of niet ondernomen zouden worden. Het zou soms op eigen initiatief hebben rondgesurfd op het internet, zonder toestemming of opdracht van de gebruiker. De laatste tijd zijn er heel wat incidenten geweest met artificiële intelligentie. En dat roept nu vragen op over toezicht, veiligheid en betrouwbaarheid van nieuwe modellen. Het wordt zonnig en heel warm, maximaal van 24 tot 29 graden. Morgen blijft het warm met soms opklaringen tot 28 graden en morgenavond wel kans op regen. Donderdag opnieuw opklaringen vanuit het westen en nog tot 22 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel Charlotte. Op de E17 richting Gent sta je 3 kwartier in de file tussen Waasmünster en Lokeren. Dat komt daardoor een ongeval. Er zijn 2 rijstroken dicht. Verderop verlies je 25 minuten tussen Kalken en Zwijnaarden door een eerder ongeval. Op het knooppunt is de weg richting kust wel nog gedeeltelijk versperd. Maak een reddingsstrook en hou rekening met 20 minuten kijkfile vanaf Deinze. Door die drukte 35 minuten extra op de E40 van Brussel naar Gent van voor Erpenmeren. Op de E403 richting Brugge verlies je 1/2 uur tussen Lichtervelde en Torhout. Dat komt door een ongeval op de middenrijstrook. En op de binnenring rond Brussel vertraag je 40 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de buitenring 40 minuten filegolven tussen Iteren en Tervuren. In Brussel is de Rijers Centrumtunnel richting het centrum afgesloten voor het verkeer. En dan nog vertragen naar Brussel op de E19 vanaf Semst. 25 minuten op de E40 vanaf Heverlee. Ook 25 minuten en 1/2 uur op de E411 vanaf Overijssel. File rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 1/2 uur extra. Op de E19 hinder in de Kraaibekstunnel. Dat komt daardoor een defect voertuig op de rechte rijstrook. En op de E19 aanschuiven vanaf Sint-Job. Reken daar op 1/2 uur extra.
4: Radio BNE.
5: Radio BNE. Gewoon genieten.
4: Catherine van Doornen.
6: De tijd van je leven. Na, na, na.

Billy Joe Royal met Hush. Vandaag wordt een schitterende dag. Vergeet de zonnecrème niet als je naar buiten gaat. En vergeet ook zeker je DAB Plus toestel niet mee te nemen op je terras. Want dan kan je alles stiekem een danske placeren.

0: Zeg me nog eens, Michel, ik hou van jou. Af en toe moet je de romantiek een handje helpen, hè? Nog eens een keer naar elkaar kijken, zoals toen die eerste keer, tijdens die eerste verliefdheid. Dat was een eenvoudig verzoek van Michel Le Thor. Emmène-moi danser ce soir. Voor dubbel genieten van vandaag moeten we het niet ver gaan zoeken. Hè. Ik heb het over de doorbraak van Meteor. Dat was onder meer met het duet 1 op 1 miljoen. Met de Nederlandse zangeres Babette. 1 op 1 miljoen was voor Babette opmerkelijk genoeg de eerste keer dat ze in het Nederlands zong. Ze was eigenlijk alleen gevraagd om een demo in te zingen, maar toen de makers haar stem hoorden, wilden ze dat Babette zelf het duet met Meteor zou opnemen. En 5 jaar later, kijk, dook ze opnieuw op in Vlaanderen. Hè? Deze keer met Maxime in het duet Hoe dan ook. Maar dus, van nummer 40 naar nummer 1, Meteor en Babette hadden 12 weken nodig om van 1 op 1 miljoen ook echt een nummer 1 te maken.
1: Genieten. Wij waren de belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
1: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
3: Deze radiospot is voor u. Zeker jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
4: Pas opgestaan.
3: ...al direct weer in slaap valt.
4: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
3: En maar kwijlen op zijn kostuum.
4: Ja, is dat normaal?
3: Nee.
4: Want slapen doet je in je bed.
3: Het is bedtijd.
4: Echt waar.
3: Tijd voor een Sleep Life bed.
5: Sleep Life.
6: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promokoken.
9: Vanavond Belgische kost.
10: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Profel.
12: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
13: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
12: Voor de volle 100%. Met de pro van...
11: Profel.
12: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.

Hit Wonder uit de jaren 90. Maar sommige artiesten hebben maar 3,5 minuut nodig om voor altijd in ons collectieve geheugen te zitten. Dat was Jennifer Paige met Crush.

Baker Street met een van de beroemdste saxofoon-solo's uit de popgeschiedenis. Dat was Jerry Rafferty. En u weet nu dat eigenlijk door een radiomaker werd uitgevonden. Jawel, wij kunnen soms ook wel eens iets betekenen. Neil Diamond en Barbara Streisand hadden dit nummer allebei apart opgenomen. Een Amerikaanse programmadirecteur monteerde hun twee versies door elkaar. En de luisteraars vonden dat zo mooi dat ze om die plaat begonnen te vragen. Alleen die plaat bestond helemaal niet. Dus gingen Neil en Barbara uiteindelijk samen de studio in. Het resultaat werd een Amerikaanse nummer 1. You Don't Bring Me Flowers. You don't

0: Baba.
1: Chris de Bruyne met Gaga de Son Baba. Wat dat ook mag betekenen, ik denk alleszins niet veel goed zijn. 120 kilometer file op de weg op de E17 richting Gent. Sta je een kwartier in de file tussen Waasmünster en Lokeren. Dat komt daardoor een eerder ongeval. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 40 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de buitenring 40 minuten tussen Waterloo en Tervuren. In Brussel is de Rijerscentrumtunnel richting Centrum afgesloten voor het verkeer. En verder nog vertragen naar Brussel op de E19 vanaf Peutie een kwartier. En ook een kwartier op de E40 vanaf Heverlee. Excuseer. File rijden nog naar Antwerpen. Op de E313 aanschuiven vanaf Massenhoven. Een half uur extra daar. En op de E19 hinder in de Kraaibekstunnel door een defect voertuig op de rechte rijstrook. En tenslotte op de E19 aanschuiven vanaf Sint-Job. Reken daar 25.

0: pakte haar handtas en weg was ze, op weg naar het grote geluk. Walking Back to Happiness, dat was Helen Shapiro. En dan nu een plaatje dat nog maar 3 jaar oud is. Het was de Italiaanse inzending voor het Eurovisie Songfestival van 3 jaar geleden. Winnaar ook van het San Remo Festival van 2023. En op het Songfestival eindigde Italië toen als 4e. Het wordt gezongen door Marco Mengoni. Net voor hij deelnam aan het Songfestival kwam hij ook nog even promo doen bij Radio Bene. En dat was zo'n fijn gesprek. Hij was zo lief, los daarvan. Wat een geweldig mooi nummer had hij toen in 2003. Het is trouwens op concerten nog altijd een geweldige hit, hè? Als hij dit lied inzet, wel, dan moet hij zelf niet zoveel meer zingen. Dan neemt het publiek het gewoon van hem over. Daar zijn honderden filmpjes van terug te vinden op sociale media. Over zijn concerten gesproken, hij mocht onlangs nog een award in ontvangst nemen in Italië, omdat hij maar liefst 670.000 tickets heeft verkocht van zijn tour. Dat is natuurlijk gigantisch. Hij is dan ook geweldig populair in zijn land en ver daarbuiten. Ik heb al 2 pogingen gedaan om naar een concert van hem te gaan in Brussel. En het is alsof de duivel ermee gemoeid is. Al 2 keer heb ik moeten annuleren. De ene keer had ik net een ingreep ondergaan, de andere keer zat mijn voet in het gips. Dus het is mij niet gegund om naar die sympathieke Marco te gaan kijken, om hem live aan het werk te zien. Maar gelukkig kan ik nog naar hem luisteren en dit blijft toch mijn favoriete lied. Je zou kunnen denken dat het liedje over een moeilijke liefdesrelatie gaat. 2 mensen houden van elkaar, maar botsen, twijfelen, proberen elkaar te begrijpen, maar dat lukt niet zo hard. Maar daarover heeft hij zelf gezegd dat daaronder ook nog een tweede laag zit. Marco Mengoni beschrijft eigenlijk ook de relatie met zichzelf. Hij legt uit dat hij gefascineerd is geraakt door wat er 's nachts in onze dromen gebeurt. Overdag kan ons brein misschien wel angsten en onzekerheden onderdrukken, maar 's nachts komen die spoken weer naar boven. Hij sprak daarover ook met zijn therapeut en zo ontstond het idee van dus die 2 levens. De werkelijkheid en het onderbewuste. Dit is Due Vite.
1: Mi soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Ja, dat was de deur.
2: Ja.
3: En wat nu?
2: Ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
5: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen. Radio 1.
6: Un film de science-fiction qui t'a fait peur.

van de Belgische rockscene eind jaren 50. Bert Blanca met Tout en Fumée. En nu die rook om ons hoofd is verdwenen, is er ook ruimte voor een terugblik naar de jaren 70. Mensen die kinderen hadden in de jaren 70 en natuurlijk ook die kinderen zelf, die hebben aan deze twee vrolijkerts zeker herinneringen.

0: Hoeba, hoeba, hop, nog aan toe. Wie had dat gedacht om dit nog te horen op je radio? Ja, ja, ja, alleen bij Radio Beni. Danny Christian en Guust Vlater met Wij zijn twee vrienden. Kijken op de klok, oeh la la la la la, 10 voor 10 bijna. Op de klok, 10 voor Tura, hè, bij Gewoon Genieten. En op de dag dat Arthur Ashe als eerste zwarte man het enkelspel op Wimbledon won, de dag dat Kaapverdië onafhankelijk werd van Portugal, precies op diezelfde dag, op die 5 juli 1975, begon het liedje Mon amour à moi van Will Tura aan zijn tocht door de Vlaamse hitparade. Hij kwam binnen op nummer 26, stond een week later op 21 en zou uiteindelijk nummer 6 bereiken en bleef 13 weken genoteerd. Will Tura met Mon amour à moi.
1: 10 voor Tura.
2: Maar vind toch.

0: schitterend, hè? Ik doe hier om 10 voor 10 altijd zo van die ontdekkingen. Ik had dit al wel eens gehoord, maar ik was het helemaal vergeten. Wiltura in 10 voor Tura met Mon Amour à Moi.
1: Radio BNE.

0: Kan je je dat voorstellen? Ik bemerkte net dat dit liedje ook al bijna 50 jaar oud is. Het is alsof het gisteren werd gezongen. Dat was Boney M. En wij gaan naar het nieuws van 10 uur natuurlijk.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
5: Iedereen gelukkig.
4: Enkel in de winkels van
6: Leonidas.
4: Voorwaarden op leonidas.com.
7: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
8: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
9: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
8: Ja.
9: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
8: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
9: Oef, dat is een pak van mijn hart.
8: Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
10: De beste Volvo aanmaken. Dat kan tellen.
11: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
10: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
12: Go yellow!
13: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
8: Oei, dan moet ik rap zijn.
13: Info op telenet.be.
14: Radio BNE.
15: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De stad Mechelen moet mensen die een snelheidsboete kregen geen geld terugbetalen, ook al werd er een toeslag van 6 euro voor administratieve kosten aangerekend. Dat mag niet volgens de Vlaamse regels en daarom was er een klacht ingediend bij provincie-gouverneur Cathy Berks. Maar die kan niets doen omdat Mechelen de toeslag heeft afgeschaft en de regels nu wel volgt. En tegen de oude regels kan ze niets doen. Gedupeerden kunnen wel naar de rechter stappen. We krijgen vandaag mogelijk de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. Dat zegt onze weervrouw Jacot.
1: Het wordt vandaag een uitzonderlijk warme dag met temperaturen tot 28 graden in het centrum van het land. Eventueel tot 29 graden in het oosten. Lokaal zou er zelfs een 30 graden kunnen inzitten. Een dag met veel zon en dus zeer hoge temperaturen. En het kan dus wel eens zijn dat we het dagrecord voor vandaag breken. Dat het de warmste 29 september sinds het begin van de metingen wordt. Want het vorige record stond op 2011. Met dan zo'n 27,3 graden.
0: En ook morgen krijgen we mogelijk een nieuw warmterecord. En in Frankrijk werken de ambtenaren vandaag massaal niet. In bijna 200 Franse steden zijn er protestmarsen en wordt er actie gevoerd. De deelnemers doen dat omdat het leven duurder wordt, terwijl de regering deze week nieuwe besparingen zou aankondigen. Dat zegt correspondent in Parijs Frank Renaud.
2: Tegelijkertijd is de benzineprijs tot recordhoogtes gestegen, wat de Fransen ook in de portemonnee treft. De deelnemers eisen hogere salarissen vanwege de oplopende inflatie. Bij onder meer scholen, het openbaar vervoer en ziekenhuizen wordt het werk neergelegd. En opvallend, brandweermensen gaan vandaag ook massaal de straat op. Zij eisen meer mensen en meer middelen naar de historisch grote bosbranden van deze zomer in Frankrijk.
0: Het wordt dus zonnig en heel warm vandaag met maxima van 24 tot 29 graden. Morgen blijft het warm met soms opklaringen tot 28 graden en morgenavond wel kans op regen. Donderdag klaart het opnieuw op vanuit het westen en dan krijgen we nog tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Charlotte, bedankt. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 10 minuten tussen Strombeek en Vilvoorde en op de buitenring 35 minuten tussen Eigenbrakel en Groenendaal. Dat komt daardoor een defect voertuig. File rijden nog naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. Reken daar 20 minuten extra. En op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel.
4: Radio BNE.
5: Radio BNE, gewoon genieten.
6: Catherine van Doornen.
7: De tijd van je leven.

0: moet nogal een straffe madame geweest zijn in haar tijd, die Manuela. Zo'n mooi liedje dat Julio Iglesias erover zong. We moeten daarvoor terug naar 1974, jawel. Elke dag probeer ik jou een podcast aan te raden. En natuurlijk vaste klant is Mensen ergeren je niet, de podcast van Win-Win. En deze week is Sven de Ridder de centrale gast. Sven de Ridder, Xavier en Shema die hebben het over betaalmuren bij online artikels en hoe boodschappen worden ingeladen bij de Colruyt. En Sven die leest alles graag een nieuwsartikel online. Ik doe dat eigenlijk ook heel graag. Maar raakt gefrustreerd wanneer hij op een betaalmuur stoot. Ik ken het gevoel. Die frustratie is volkomen normaal natuurlijk, maar de manier waarop nieuws wordt geconsumeerd is helemaal veranderd. En daardoor het hele betaalsysteem. Luisteraar en win-win-producer Elisabeth die ergert zich dan weer aan de inefficiënte manier waarop plooiboxen bij de Colruyt worden gebruikt. Krijgen medewerkers een opleiding, winkelkar schikken? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Weten is relativeren en dat is een win-win. Maar dus Sven, die heeft het dus niet met die nieuwsartikels waar je voor moet betalen. Die betaalmuur of die paywall, hij stoort zich daaraan en extra hard zelfs bij één bepaald soort artikel.
1: Omdat daar soms heel belangrijke dingen in de titel staan waar je van denkt, dit is nu toch echt wel iets dat iedereen zou moeten weten. Bijvoorbeeld medische zaken. Deze dingen mag je zeker niet doen volgens dokter. En dan stopt het. En dan denk ik van, ja, maar ik wil daar geen abonnement voor nemen. Ik wil dat gewoon weten. Want ik vind dat eigenlijk dat zo'n dingen, dat je dat gratis aan iedereen moet laten weten. Want dat is voor het welzijn van de mensen.
0: Voilà, hij heeft een punt, Sven. Absoluut. En het doet goed om eens te ventileren. En dat kan dus in die podcast Mensen ergeren niet. Maar je kan er natuurlijk ook altijd voor kiezen om gratis nieuws te lezen op www.vrtnieuws.be. De podcast daarentegen, die vind je op VRT Max.

Misschien maar goed dat Van Morrison dat hier live niet is komen zingen, want die studioversie die is nog geen 3 minuten lang, maar Van Morrison tijdens concerten die improviseerde erop los en die Gloria dat kon daardoor uitgroeien tot een liedje van 15 à 20 minuten, stel je voor. Dit is nieuw, dit is van bij ons en dit is goed, het is van Berre.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kan niet vast aan een abonnement.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoopman!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat is een cape.
3: Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoopman!
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vanavond Belgische kost?
8: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
10: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar... Die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
12: Van plastic, metaal of drankkarton?
11: Dan mag het de zak in. Vost Plus.

En zoals je misschien wel van de Cars zou kunnen verwachten, heeft deze Drive helemaal niks, maar dan ook niks, met autorijden te maken. Maar het is een prachtig lied. Roberta was niet zomaar een meisjesnaam die lekker klonk in een liedje in Italië. Ze bestond echt, Roberta Stoppa, daarover gaat het, was fotomodel en de eerste vrouw van Peppino di Capri. En toen het liedje uitkwam, hoorde daar in Italië een schitterende stunt bij. Want vrouwen die echt Roberta heten, die konden een gratis exemplaar van de single ontvangen. Dit is Peppino di Capri en Roberta.

buitenring rond Brussel vertraag je 3 kwartier tussen Eigenbrakel en Groenendaal. Dat komt daardoor een defect voertuig. En op de E40 van Jabeke naar Veurne staat er bij Middelkerken ook een defect voertuig. En deze keer op de rechte rijstrook. Op de E40 naar Brussel is er in Sint-Stevens-Woluwe hinder door een ongeval ook alweer op die rechte rijstrook. Te vermijden vandaag.

Mieke met vlinders in je buik. En dat is misschien ook een beetje het gevoel dat de mensen hadden bij het optreden van Hugo Sigal op de Radio Bene Cruise. Ik hoorde Herbert Verhagen er vanmorgen over vertellen bij Vanessa en Klaar Wakker. Ik moet zeggen, alleen al de manier waarop hij het vertelde, het moet echt indrukwekkend zijn geweest. Hugo is natuurlijk een geweldige rasartiest en niet te vergeten, zeer getalenteerd zanger. Iedereen was onder de indruk daar op de cruise. Ik heb mij ook laten vertellen dat het de eerste keer was dat hij op een cruise zong sedert het overlijden van Nicole. Dus het moet ook allemaal heel emotioneel geweest zijn. Staande ovatie, alles erop en eraan. Je kan een glimp opvangen van wat het moet geweest zijn, want er staat een filmpje op de VRT Radio Bene Facebookpagina. En dan nu Fergie met Big Girls Don't Cry.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
0: En die prijzen zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
0: De Ford Puma vanaf €19.900.
6: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
6: Oké.
7: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
8: Ford.
7: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
9: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.

To the Gulf of Mexico zingen ze die Les Humphrey Singers. Misschien wordt er binnenkort wel een nieuwe versie gemaakt met de Golf van Amerika. Wie weet, als het aan Trump ligt, je weet maar nooit. En nu we dan toch op reis zijn voor Hello World, gaan we naar Italië vandaag. Ik weet het, veel Italiaans vandaag. Ik kan het niet helpen, het moet maar zo mooi niet zijn. Maar dus nu, een Italiaanse klassieker die we ook in ons land kennen. Vooral ook door het Eurovisie Songfestival. Het gaat over I treni di Tozeur, of de treinen van Tozeur. Een liedje over een trein die echt heeft bestaan. Genoemd naar de treinen die door het Tunesische woestijnlandschap richting de oasestad Tozeur zouden gereden hebben. En alsof dat nog niet bijzonder genoeg is, hoor je zelfs aan het einde van dit liedje een stukje uit Mozarts Zauberflöte. Heel gek liedje, ik ben er echt door gefascineerd. Franco Battiato en Alice, die werden tussen aanhalingstekens maar vijfde op het Eurovisie Songfestival. Maar kijk, het groeide toch wel uit tot een enorme grote hit. En terecht.

Ah, bizar lied toch, hè? Ik weet nog altijd niet waarover het uiteindelijk precies gaat. Hè. Alice en Franco Battiato met I Treni di Toseur. Chef laat weten, ja, het was vierde op het Songfestival. Wie was toen de winnaar? Wel, ik heb het snel even opgezocht. De winnaar in 84 was toen Zweden met de Harry's, met Digilo Digile. Alice en Franco Battiato eindigden net als België... Vijfde. België die Jacques Zegers stuurde, weet je nog, met Avanti La Vie. Moeten we hier ook nog eens draaien. Ook wel een keigoed nummer. En bij deze graag nog een oproep. Luister jij ook in het buitenland? Wel, laat dat dan alsjeblieft even weten via een Facebook-berichtje of via een berichtje op VRT Max. Het zou zo tof zijn als ik elke week een lijntje kan leggen naar mensen die luisteren naar Radio Beni in het buitenland. En ik weet dat ze er zijn, maar ze moeten zich alleen een beetje kenbaar maken. Alsjeblieft.

0: Dat was Creedence Clearwater Revival met Suzy Q. Het nieuws van 11 komt eraan.
1: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
2: Volkswagen.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
6: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
7: Bel & Bo.
8: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Radio Bene.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Elk Vlaams gezin gooit elk jaar zowat 68 kilogram voedsel in de vuilnisbak. Dat is eten dat niet vers is of dat is blijven liggen in de koelkast. Het gaat meestal over groenten, fruit en vlees. En dat is verspilling van voedsel, maar ook van geld, zegt Werner Annaert van OFAM, de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij.
1: Dus dat is toch niet min. En als je het eens berekent voor een doorsnee gezin, wat dat dan economisch betekent, dan kom je op het einde van het jaar aan een bedrag van toch €375... aan voedsel dat we kopen en dat we gewoon terug wegsmijten. Dus ja, dat zijn toch 2 à 3 winkelkarren die gewoon worden weggeworpen.
0: Tanken wordt morgen heel wat goedkoper. De prijs van een liter benzine daalt met zo'n 10 cent tot €2 ongeveer. Ook diesel wordt goedkoper en kost dan nog maximaal €2,42, net zoals stookolie. De maximumprijs voor een liter diesel daalt dan met 1,45 cent tot €0,5 bij een bestelling van minimum 2000 liter. En vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad samen om de hybride dreiging van Rusland te bespreken. Dat gaat dan onder andere over Russische drones die ons land kunnen overvliegen, sabotagepogingen of hacking vanuit Rusland. Er is nog veel werk om ons land daartegen te verdedigen, zegt chef defensie Frederik van Sina.
2: Hier en nu zijn we nog niet sterk genoeg. Dus we werken daar heel hard aan. Niet alleen België trouwens. Heel Europa heeft nog een weg af te leggen. Het gaat niet alleen over budgetten, maar ook over capaciteit van de defensieindustrie om te leveren. Dat is denk ik op dit ogenblik een van de meest prangende problemen. Die defensieindustrie die echt wel moet opschalen. Gebeurt maar mondjesmaat. Maar we worden in het algemeen sterker en beter in staat onze bevolkingen te beschermen.
0: Het wordt zonnig en warm met maxima van 24 tot 29 graden. Morgen blijft het warm met soms opklaringen tot 28 graden. Morgenavond wel kans op wat regen. Donderdag klaart het opnieuw op vanuit het westen en halen we maximum nog 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, gewoon genieten.
3: Catherine van Doornen.
5: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
3: Goedemorgen. VRT.

Judy in Disguise van John Fred. En his Playboy band mocht er ook zijn. Dat was Judy in Disguise. En dan nu een prachtig liedje van onze vriend. Van bij onze noorderburen, hè? Boudewijn de Groot.

Toch wel een van mijn lievelingsliedjes van Boudewijn de Groot, hoor. Heel erg mooi mysterieus nummer is dat toch, hè? Tip van de sluier. Elke dag draai ik ook een liedje voor een bepaalde groep luisteraars. Vandaag zijn dat de mensen die de naam Angelo hebben. Angelo? Een naam die toch wel een beetje voorkwam in de jaren 70, denk ik, hè? En misschien is dat wel te danken aan deze van Brotherhood of Man. Voilà. Speciaal voor alle Angelo's die luisteren naar Radio Bene. Jouw liedje is hier.

0: heeft haar en hij zal haar nooit meer loslaten. Never let her slip away. Dat was natuurlijk Andrew Gold.
1: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
2: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
1: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
3: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond Belgische kost?
8: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Profel.
10: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
11: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
12: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedes-benz.be.

Don't Worry van Kim Appleby, haar eerste solo-project nadat Mel, haar zusje, waar ze destijds duo Mel en Kim mee vormde, nadat zij was overleden. Don't Worry, misschien ook wel meteen een heel erg mooie en aangrijpende boodschap. Dit is Sir Cliff Richard, We Don't Talk Anymore.

Fats Domino met My Girl Josephine. En Bernadette uit Tongeren die vraagt mij, hoe kan ik stemmen voor die Duitse 40? Wel ja, laten we het daar eens over hebben. 3 oktober is de feest, of is het feest beter van de Duitse eenmaking. En naar aanleiding daarvan gaan wij hier een Radio BNE Duitse 40 op jou loslaten. Tenminste, dat gaat Helmoet Lotti doen. Je kan daar nog de hele week voor stemmen. Dat kan natuurlijk op de plek waar alle stemmingen en verkiezingen gebeuren bij Radio BNE. Dat is op VRT Max. Dus gewoon even naar de plek op VRT Max gaan van Radio BNE. Scroll daar even naar beneden en je zal het zien hoor. Je kan er niet naast kijken. Daar kan je dus zo op het stemformulier komen voor de Radio BNE Duitse 40. Voilà. Ik hoop dat je je keuze hebt gemaakt. Wacht er ook niet te lang mee. Want als je te lang wacht, zou het wel eens te laat kunnen zijn natuurlijk, hè?

Als hij het zo mooi vraagt, dan kunnen we niet anders. Hè? Onderweg van Niels de Stadsbader. Vandaag op het menu in het VRT-restaurant. Goh, het is eigenlijk geen weer voor, maar het is zo lekker. Hesperolletjes met puree. Mm. Het alternatief is erwtensoep met munt. Of je kan ook beide nemen natuurlijk. Erwtensoep en hesperolletjes. Het is zo'n winters eten. Het wordt 28 graden, lieve mensen. Fred, die heeft het eigenlijk beter gezien. Fred uit Tiene. Hij zegt, mijn belletje ging af van mijn wekker. Mijn stoofvlees van varkenswangetjes is bijna klaar. Nu nog frietjes snijden, twee keer bakken, wat veldsla uit de tuin halen en dan nog een uurtje genieten van de muziek. Mm. Fred toch, ik moet toch eens langskomen in Tiene, denk ik. Hè. Wat staat er bij jou op het menu? Wel, laat het gerust eens weten. Hè. Dat kan via VRT Max natuurlijk.

0: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht?
1: Ai, poesje.
0: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
1: Ah, poesje.
0: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
1: Een stoute kaart.
0: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
2: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar

Dat is niet veel, hè, wat hij nog kan zeggen. Georgie Fame en de Blue Flames. Ja, we moeten hier toch het een en het ander recht zetten. In het nieuws wordt constant gezegd dat het prachtig weer is. Er wordt gesproken over 28 graden. Nu, Robbie uit Veurne kan dat ten stelligste ontkennen. Hij zegt, Charlotte zegt dan in het nieuws zonnig en warm, maar bij ons aan de westkust is er mist, amper 17 graden. Wij zitten aan de verkeerde kant van België. Ook Dries uit Assenbroek zegt, maar waar blijft die zon nu? Ik wil je toch een fijne dag toewensen en ook alle luisteraars van Radio Bene. Dankjewel, Dries. Zeg, holala, wat sneu. Ik dacht dat het hele land ging mee profiteren. Nu, misschien trekt het deze middag nog weg. Ik hoop het alvast voor jullie allemaal daar. Diep vanuit mijn hart zelfs.

En ze meent het, hè. Heel erg oprecht. Jo Leemans en Diep in mijn hart. Ik ga je toch nog even warm maken, hoor. Voor zaterdag 3 oktober dan viert Duitsland haar nationale feestdag. De Duitse eenmaking eigenlijk. En daarom pakt Radio Bene uit met de Radio Bene Duitse 40. De 40 mooiste Duitse liedjes. En jij kan die kiezen. Stemmen doe je via Radio Bene op VRT Max. Dat kan nog tot vrijdag 2 oktober, 6 uur 's avonds. Vergeet het niet. Stel het niet uit, anders ben je het misschien vergeten. Helmut Lotti, die lotst je dan de dag erna op 3 oktober door die Radio Bene Duitse 40 tussen 1 en 4 in de namiddag. En als je dan toch op VRT Max aan het stemmen bent op die Radio Bene plek, wel, dan duw je maar eens op dat hartje onder die grote foto bovenaan de Bene pagina. Daar maak jij ons blij mee en zo, het is eigenlijk een win-win. Zo krijg jij van alles te horen als eerste over onze plannen. En we hebben er nog een paar. Veronica uitgaand zegt, kan je de Radio Bene Duitse 40 opnieuw beluisteren? Op mijn werk kan ik Radio Bene niet beluisteren. Wel zeker, hè. Zeker, zeker, zeker, Veronica. Alles kan via VRT Max. Kijk, en hier is al een opwarmertje voor die Duitse 40.

Malmqvist, een liebeskummer loont zich niet, my darling. Ja, ja, ja. Ik zie al uit hoor, naar die Duitse 40 van zaterdag. En zeker ook omdat Helmut Lotti aan het roer zit en deze liedjes allemaal voor jou op een rijtje zal zetten. Cathy uit Sint-Lievens, Esse zegt, die Duitse topstemmen zal moeilijk worden. Ik kies voor Freddy Breck of voor Danny Christian. Goh, jeugdsentiment. Of misschien voor Nena of Falco uit de jaren 80. Van toen, muziek. Wij kregen toen muziek die te horen van een jonge leerkracht die de Duitse lessen gaf. En wij bestudeerden de teksten. Het wordt nog kiezen en kiezen is altijd een beetje verliezen. Maar doe het maar toch, hè. What's the

Hank Williams, zo heel erg zielig. I'm so lonesome, I could cry. Het poetsbureau Hulp in Huis uit Ieper kiest de plaatjes straks tussen 12 en 1. En daarna is onze grote vriend Lars er weer. Heel graag. Tot morgen, hè.

niet bestaan. Streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u? Zonder u zijn ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het

0: ingrediënten, dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kies groenten van lokale boeren.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodback.be.
2: Ik ben het beu!
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder liever?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
4: Dat is Imo!
5: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
7: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op kijtwaybank.be.
8: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 14 nieuws met Sophie Verbrugge. Het leven is in de maand september een heel stuk duurder geworden. Benzine en diesel worden morgen wel een beetje goedkoper. Het zal je waarschijnlijk niet verbazen, maar het leven is opnieuw duurder geworden als je deze maand vergelijkt met dezelfde maand vorig jaar. In september werden vooral benzine en diesel, maar ook aardgas en elektriciteit duurder. En ook op reis gaan is een pak duurder dan vorig jaar. We hebben daar een cijfer voor, het inflatiecijfer. Dat cijfer is deze maand van bijna 4 naar 4,6% gegaan. Dat is het hoogste niveau sinds mei 2023. En dat is geen goede situatie voor onze economie en welvaart, zegt professor Steinbaert.
1: Inflatie, dat moet niet 0% zijn. Je wil dat het leven een beetje duurder wordt, zodanig dat mensen hun uitgaven niet stoppen en de economie niet stilvalt. Maar je wil dat ook niet zo hoog hebben als dat het nu is, omdat voor veel mensen het leven veel te snel duur wordt. In vele andere landen worden de lonen niet mee aangepast en de koopkracht daalt dus. En de spaarcenten die verdampen op die manier.
0: Tanken wordt morgen wel wat goedkoper. De prijs van een liter benzine daalt met bijna 10 cent tot 2 euro. En ook diesel wordt goedkoper, 7 cent per liter. Een liter diesel kost nog maximaal 2,42 euro per liter. Net zoals stookolie, daar gaat het wel om een heel kleine prijsdaling met bijna 1,5 cent per liter bij een grote bestelling van minstens 2000 liter. Elke Vlaming gooit gemiddeld zo'n 30 kilogram voedsel per jaar in de vuilnisbak. Dat heeft OVAM berekend, dat is de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Het gaat om voedsel dat niet meer vers is, dat over is gebleven na de maaltijd of dat is blijven liggen in de koelkast. Het gaat meestal over groenten, maar ook over fruit en vlees. Dat is verspilling van voedsel en ook van geld. Deze klanten in een supermarkt in Zemst in Vlaams-Brabant proberen al goed op te letten om zo weinig mogelijk te verspillen. Enkele tips.
2: Ik verwerk heel veel en ik maak mijn menu ook nagelang de overschotten dat ik van de dag ervoor had. Ik heb ook wel kippen. Dat is ook gewoon een goede verwerking van het voedsel. Hè. En je krijgt er nog eitjes voor in de plaats.
3: Bijvoorbeeld yoghurtjes. Als de tenminste houdbaar tot datum gepasseerd is, dan zal ik toch nog even kijken, ruiken, proeven, voor ik het zal weggooien.
4: Ik doe meer en meer aan meal preppen. Het helpt wel om na te denken, wat gaan we deze week eten en wat ga ik dus gaan kopen in de supermarkt?
0: Het is vandaag Internationale Dag tegen Voedselverlies. En vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad van ons land samen om de dreiging vanuit Rusland te bespreken. Het gaat onder andere gaan over Russische drones die over ons land vliegen, sabotagepogingen en hacking online. Er zijn al maatregelen genomen, maar het kan zeker nog beter, zegt chef defensie Frederik van Sina.
5: Hier en nu zijn we nog niet sterk genoeg. Dus we werken daar heel hard aan. Niet alleen België trouwens. Heel Europa heeft nog een weg af te leggen. Het gaat niet alleen over budgetten, maar ook over capaciteit van de defensieindustrie om te leveren. Dat is denk ik op dit ogenblik een van de meest prangende problemen. Maar we worden in het algemeen sterker en beter in staat onze bevolkingen te beschermen.
0: Het wordt zonnig en zeer warm deze namiddag bij temperatuur tot 29 graden in het oosten van het land. En ook morgen krijgen we nog een zeer warme dag met vooral in het oosten veel zon. In de loop van de dag wolken vanaf het westen bij lokaal nog temperaturen tot 28 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
6: Radio BNE. Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
7: Een heel goede middag. Ik ben Wim van Hobel, voorzitter van de buren onder de kerktoren uit Oost-Vlieteren. Al 15 jaar verenigen wij de buren rond het Marktplein in Oost-Vlieteren. Met onze verenigingen vinden we het vooral belangrijk om de mensen uit de buurt samen te brengen en er samen een gezellige momenten van te maken. Jaarlijks organiseren we activiteiten om natuurlijk wat geld in te zamelen voor een gezellige nieuwjaarsreceptie. Een leuke quiz, een workshop, kerstkransen maken en Indisch koken. En nu zijn wij ook actief nog met de zwerfvuilactie. En tijdens de jaarlijkse kermis verkopen we zelfgemaakte mini-wool de Berlijn. Deze namiddag kozen we samen met de buren onder de kerktoren onze favoriete muziek in Radio BNE. U vraagt, wij draaien. Geniet ervan.
6: Radio BNE. De tijd van je leven. U vraagt. Wij draaien.

0: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht?
1: Ai, poesje.
0: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
1: Ah, poesje.
0: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
1: Een stoute kaart.
0: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
2: Horta.
0: Compleet zot van tuin en dier.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: De beste volle van maken. Dat kan tellen.
5: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
5: Mata.
4: Lidl, dat kan tellen.
6: Radio BNE.
7: U vraagt.
6: Wij draaien.

0: Bene.
1: U vraagt.
0: Wij draaien.
2: Een hele goede middag. Ik ben Wim van Obel, voorzitter van de buren onder de kerktoren uit Oost-Vlieteren. Tot 1 uur hoor je onze favoriete liedjes in Radio Bene. U vraagt, wij draaien.
0: Radio Bene.
3: De tijd van je leven.
0: U vraagt.
3: Na, na, na, na.
0: Wij draaien.

0: zaterdag op Radio Bene.
1: De grootste Duitsstalige evergreens.
0: Want ook wij herdenken de Duitse eenwording in de Radio Bene Duitse 40.
1: Stem nu op jouw favorieten op VRT Max.
2: Ich bin wie du.
0: Luister en tel af samen met Helmut Lotti.
2: Een beetje vrienden.
0: Zaterdagmiddag.
1: Op Radio Bene.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van gewet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
5: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
1: Radio Bene.

0: Achter. Iedereen mooi maken met de steun van Vlaanderen.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Oh my zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
4: Bepat.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelcubus in je brievenbus.
5: Lekker, sympa en echt lokaal. Je buurtsuper eet echt allemaal.
6: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
7: Radio Bene.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het leven is in de maand september een heel stuk duurder geworden. Benzine en diesel worden morgen wel een beetje goedkoper. De inflatie gaat deze maand van bijna 4 naar bijna 4,7%. Dat is het cijfer dat aangeeft hoeveel duurder het leven is geworden in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. In september zijn vooral benzine, diesel, aardgas en elektriciteit duurder geworden. Professor Stijn Baert van de UGent waarschuwt voor koopkrachtverlies.
1: Voor de rest is het natuurlijk vooral hopen op een aanpassing van onze lonen. Maar ook wat dat betreft is er vandaag slecht nieuws vanuit de indexcommissie. Omdat de gezondheidsindex die onze lonen volgen, daar smijten we tabak en alcohol, benzine en diesel eruit, dat die achterloopt. Dat wil zeggen, als het zo verder gaat, zullen onze lonen een stukje minder aangepast worden dan dat het leven voor een doorsnee gezin duurder wordt. En dat we dus echt koopkrachtverlies kunnen leiden op die manier.
0: Tanken wordt morgen wel wat goedkoper. De prijs van een liter benzine daalt met bijna 10 cent tot 2 euro. En ook diesel wordt goedkoper, 7 cent per liter. Een liter diesel kost nog maximaal 2 euro en 42 per liter vanaf morgen dus. Elke Vlaming gooit gemiddeld zo'n 30 kilogram voedsel per jaar in de vuilnisbak. Dat heeft OVAM berekend, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Het gaat om voedsel dat niet meer vers is, dat over is van de maaltijd of dat is blijven liggen in de koelkast. Het gaat meestal over groenten, maar ook over fruit en vlees. En dat is verspilling van voedsel, maar ook van geld, zeker in dure tijden. Deze klanten in een supermarkt in Zemst in Vlaams-Brabant hebben enkele tips.
2: Ik verwerk heel veel en ik maak mijn menu ook nagelang de overschotten dat ik van de dag ervoor had. Ik heb ook wel kippen. Dat is ook gewoon een goede verwerking van het voedsel. Hè? En je krijgt er nog uitjes voor in de plaats.
3: Voor ik naar de winkel ga, kijk ik in mijn kasten en koelkast van wat heb ik eigenlijk nog, wat heb ik nog nodig.
4: Ik doe meer en meer aan meal preppen. Het helpt wel om na te denken, wat gaan we deze week eten en wat ga ik dus gaan kopen in de supermarkt.
0: Het is vandaag Internationale Dag tegen Voedselverlies. Bij een brand in Kalmthout in het noorden van de provincie Antwerpen is vanmorgen een man overleden. Er waren ook twee gewonden. De brand ontstond in een huis waar volgens de burgemeester seizoensarbeiders wonen. Zij werden bevangen door de rook. De woning zelf is onbewoonbaar verklaard. Het parket onderzoekt hoe de brand is kunnen ontstaan. En de Vlaamse ministers komen straks om 3 uur opnieuw samen om te onderhandelen over de begroting van volgend jaar. Gisteren moesten de gesprekken worden stilgelegd omdat Vlaams minister Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel waren geworden nadat ze de hele nacht door hadden onderhandeld. De jaarlijkse beleidsverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen in het parlement moest daardoor ook worden uitgesteld naar morgen, naar woensdag. De onderhandelingen zaten gisteren al in de laatste rechte lijn, maar dat betekent niet dat de ministers het nu snel eens zullen zijn, zegt Heidi van Rompuy, die de onderhandelingen voor ons volgt.
5: Minister-president Diependalen van N-VA zei gisteren dat ze eigenlijk nog maar een kwartiertje nodig hadden om alles af te kloppen, maar het ziet er naar uit dat het straks toch wat langer zal duren. Bij zijn coalitiepartner Vooruit horen we dat er toch nog een aantal afspraken uitgeklaard moeten worden voor het akkoord rond is. Daarom zitten de kabinetchefs van de ministers eerst samen om enkele technische details in de cijfertjes uit te klaren. En nadien om 3 uur is het dan aan de minister zelf. Nou, wat er gisteren gebeurd is, wil niemand opnieuw de nacht ingaan, maar tegelijk wil ook niemand voorlopig gezegd hebben dat ze er heel snel uit zullen zijn.
0: Het wordt zonnig en warm deze namiddag bij temperaturen tot 29 graden. En ook morgen krijgen we nog een zeer warme dag met vooral in het oosten veel zon dan. In de loop van de dag wolken vanaf het westen bij lokaal temperaturen tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio Bene.
7: Radio Bene topcollectie.
6: Lars de Grote.

0: Stevie Wonder, Isn't She Lovely. Hij schreef het en hij zong het voor en over zijn dochter Aisha. En weet je wat er ook lovely was? De warme reacties op het debuut van Bart Herman gisteren hier bij Radio BNE. Niet als zanger, nee, hij is al veel langer een van onze favorieten. Maar wel als collega-presentator. Bart is deze week de gastheer van Radio BNE Goedgezind. En omdat de reacties zo goed waren, gaat hij straks nog beter gezind zijn. Je hoort hem op de radio van 4 tot 6, meteen na deze Radio BNE topcollectie. Goedemiddag!
1: Zijn

The Sweet. 55 jaar geleden stonden die mannen op nummer 1 bij ons met een tropisch tafereeltje. The Sweet en Coco. 55 jaar geleden was Mary Wilson 17 jaar. Toen was ze nog gewoon een meisje uit Londen, uit de buurt van het Wembley Stadium. Maar in de vroege jaren 80 zou ze ook bij ons bekend worden dankzij één grote hit. En dankzij haar bijenkorfkapsel. Mary Wilson. Kijk, vandaag wordt ze 72 jaar. En hopelijk zijn de cadeautjes naar wens.

0: De Spencer Davis Group met zanger Steve Winwood, die toen een jaar of 16 was. Nog zo jong, maar de stem was er al. En de vastberadendheid om er te komen ook. Keep on running!
1: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Deze radiospot is voor u.
6: Zeker.
5: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
6: Pas opgestaan.
5: ...al direct weer in slaap valt.
6: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
5: En maar kwijlen op zijn kostuum.
6: Ja, is dat normaal?
5: Nee.
6: Want slapen doet je in je bed.
5: Het is bedtijd.
6: Echt waar.
5: Tijd voor een Sleep Life bed.
7: Sleep Life.
8: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.

Pando Ballet, Only When You Leave. Als je weggaat, ja, dan maak je geen kans om straks je gouden idool te horen. Die ene artiest van wie je denkt, daar ben ik nu al zo lang fan van. Een zanger, een zangeres of een groep, allemaal goed hoor. Wie is jouw gouden idool? Stuur een bericht via Radio BNE op VRT Max. En dan ga ik er nog voor 2 uur eentje uitkiezen en een evergreen van dat gouden idool spelen. Gisteren was het bijvoorbeeld Jim Reeves. Wie wordt het vandaag?

0: En toen was de tekst op. Frank Sinatra, Strangers in the Night. Op de E313 naar Antwerpen zie ik 15 minuten extra vanaf Ranst. De andere vertragingen zijn het vermelden niet waard. Houden zo.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene.
3: Lars de Grote.

Amy Stewart, Knock on Wood. Even terug naar 29 september 1957. Op die dag stonden Buddy Holly en de Crickets klaar om een nieuw liedje op te nemen. Niet in een echte opnamestudio, zoals je zou denken, maar wel in de officiersclub van een luchtmachtbasis, ergens in Oklahoma. Ja, kijk, zo ging dat in die tijd. Eenvoudige liedjes, eenvoudige middelen. Maybe Baby, daarover gaat het. Deze opname is vandaag net 69 jaar oud.

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Code Yellow!
5: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
6: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
9: Iedereen gelukkig.
8: Enkel in de winkels van
10: Leonidas.
8: Voorwaarden op leonidas.com.
11: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
12: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
13: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
12: Nee.
13: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
12: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
13: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
12: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Immoscoop, man!
15: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
16: promo koken.
17: Vanavond Belgische kost.
18: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
17: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
18: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
19: Profel.
20: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
21: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
20: Op en top professioneel. Met de pro van
19: Profel.
20: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
21: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
22: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
23: Bel & Bo.
24: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
25: De tijd van je leven.
26: Radio BNE.
27: De tijd

De Goombay Dance Band. Goombay bestaat echt. Dat is een plekje ergens op de Caraïbe. Maar de groep zelf die kwam uit Duitsland. Son of Jamaica. Wie is jouw gouden idool? Dat was de vraag. En het antwoord van Stijn Heuvink uit Dendermonde is... The Queen of the Universe and Beyond. Zeg maar... Dat meisje van 68 dat tijdens de jongste MTV Video Music Awards haar vingers wilde bedanken. Ik heb het over Madonna. Radio BNN. Topcollectie.

Like a Prayer, Madonna, het gouden idool van Stijn uit Dendermonde. Morgen een andere zangeres, of zanger, of groep. En straks een iconische figuur uit de Nederlandse muziek, met de Franse versie van een van zijn mooiste liedjes. Ramzeh Shafi. Hij mag vandaag voor de talenknobbel zorgen. Straks tussen 2 en 3.

0: Ik heb al een beetje te veel meegemaakt en daarom sluit ik me af van de rest van de wereld. Simon & Garfunkel, I am a rock, I am an island. En weet je wat ik zeg? Ik zeg dat het hier erg goed is.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
2: Bij ons komen de Belgische groenten eerst, hè?
1: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
3: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, ons nieuwe appartement is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Oh nee!
6: Oei, wat is er?
7: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
6: Oei?
7: Ja, wat nu?
6: Ik bel direct de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
9: Wat?
8: Hier staat op alle modellen.
9: Ja, ja.
8: En die prijzen zijn die gecheckt?
9: Absoluut.
8: De Ford Puma vanaf €19.900.
9: Yep.
8: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
9: Oké.
10: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het leven is deze maand opnieuw duurder geworden. Het inflatiecijfer dat dit aangeeft is deze maand van bijna 4 naar bijna 4,7% gegaan. Dat is het hoogste niveau sinds mei 2023 en dat is geen goede zaak voor onze economie en welvaart. In september werden vooral benzine, diesel, aardgas en elektriciteit duurder en ook op reis gaan is een pak duurder dan vorig jaar. Professor Economie Stijn Baert vertelt wat je als consument kan doen.
1: Wat je op zo'n moment moet doen is natuurlijk wat letten op de uitgaven. En er zijn allerlei tips om in de supermarkt bijvoorbeeld naar de onderste rayons meer te kijken. Daar staan vaak de huismerken. Daar hebben de supermarkten minder winst op, dus die zetten ze een beetje verborgen. Ja, dat zijn natuurlijk manieren om te besparen. Voor de rest is het natuurlijk vooral hopen op een aanpassing van onze lonen.
0: Bij een woningbrand in Kalmthout in het noorden van de provincie Antwerpen is een man om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Volgens de burgemeester verbleven ze in een huis voor seizoensarbeiders. Het was een zware brand, zegt Renate van der Stel van de politie.
2: Er was veel zwarte rook te zien, ook in de omgeving. Toen zijn er 3 mensen buiten geraakt. 1 iemand was nog binnen vast. Die is later wel buiten geraakt. Die was zwaar gewond en er is geprobeerd om hem te reanimeren. Maar helaas mocht dit niet baten en is het slachtoffer ter plaatse overleden. We hadden ook nog een traumahelikopter vanuit Nederland, maar ook deze hulp kwam helaas te laat.
0: Het parket onderzoekt hoe de brand is kunnen ontstaan. Vlaams minister van Onderwijs Soehal Demir is gestart met de lerarenopleiding aan de Limburgse Hogeschool PXL. Demir heeft een diploma in de rechten van de KU Leuven en behaalde daarna een master in het sociaal recht aan de Vrije Universiteit Brussel. Nu gaat ze dus opnieuw studeren. Ze volgt de opleiding educatieve bachelor in het secundair onderwijs via een verkort traject in avondonderwijs. Of het ook echt de bedoeling is om zelf voor de klas te gaan staan, is niet duidelijk. Eerder deze week postte de minister op haar sociale media foto's tussen haar medestudenten. En de Spaanse regering heeft enkele maatregelen voorgesteld om de huizencrisis daar aan te pakken, na dagenlang protest van duizenden mensen. Tot 2030 wil de regering uithuiszettingen verbieden en bestaande huurcontracten die binnen de 2 jaar aflopen, moeten met 2 jaar verlengd worden. Ook de vakantie- en kamerverhuur wil de regering strenger aanpakken en er komt een tijdelijk verbod op aankopen door fondsen die woningen aankopen om er snel veel geld mee te verdienen. Vrijdag stemt het parlement over al die maatregelen. Het is zonnig en warm bij temperaturen vandaag tot 29 graden in het oosten. Ook morgen krijgen we nog heel wat zon. In de namiddag wel wolken vanaf het westen bij temperaturen tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Op de E313 naar Antwerpen, 10 minuten extra vanaf Rans. En voor de rest geen problemen.
4: Radio Bene. Radio Bene, topcollectie.
5: Lars de Grote.

goede raad van nonkel Roger. Niet wachten op een nieuwe dag, maar zelf de boel in handen nemen. Roger Whittaker en New World in the Morning. Ik geef je toch even mee dat je morgenochtend weer kan genieten van Radio BNE Klaar Wakker met Vanessa van 6 tot 9. En nu, om 2:05, van een fijn souveniertje van Erik van Eijgen. Dit was...

0: Audrey Landers. Bij ons is ze vooral bekend geworden als Afton Cooper in de tv-reeks Dallas. Maar eigenlijk is ze begonnen als countryzangeres. In juli is ze 70 jaar geworden. Manuel Goodbye.
1: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
2: Oei. Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar... Kruidvat.

0: Jean-Paul Young, Love is in the Air. Voel je de liefde voor Radio BNE? Vergeet ons dan niet te volgen via VRT Max, online of via de app. Als je dat doet, dan zit Radio BNE altijd bij je favorieten. En dat maakt het ook makkelijker om berichten te sturen. Dat hebben we graag en je krijgt altijd een antwoord. Dat is beloofd. Je vindt ons ook op Facebook. Kom maar eens kijken bij VRT Radio BNE.
1: Als de maan uit koers geraakt en de zon mij met een kamerbrede glimlach...

De Hollywood Argyles. Niet echt een groep, maar wel een handvol vrienden en muzikanten die per opname $25 kregen. En zich eigenlijk gewoon een beetje konden amuseren in de studio, zoals in dit geval met een liedje over een holbewoner. Dat is pas echte prehistorie. Alley-oop. En dit is The King of Rock and Roll. Let's go. Alley-oop.

0: Gilbert O'Sullivan, No Matter How I Try. Laat ons samen proberen de files beperkt te houden. Wat zie ik? Op de E313 naar Antwerpen 10 minuten extra vanaf Ranst. En dat is het. Voor de rest geen problemen.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: Dit blijft toch goed, hè? Heel goed. Duran Duran, Girls on Film. Zo dadelijk een klassieker uit de Lage Landen in een andere taal. Onze talenknobbel.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
2: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
3: Hallo.
2: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond Belgische kost?
4: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
6: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Radio BNB. Topcollectie.

0: Met een scheve schaats in een rechte lijn naar de eeuwigheid. Wat een evergreen. Billy Paul, Me and Mrs. Jones.
1: De talenknobbel.
0: Ramses Shaffi, het is een naam als een klok. Wel, die Ramses is een van de grote jongens van het Nederlandstalige lied. Maar hij werd geboren in een Parijse voorstad. En de eerste 7 jaar van zijn leven heeft hij in het Zuid-Franse Cannes doorgebracht. Het zal je dan niet verwonderen dat hij van sommige liedjes ook een Franse versie heeft opgenomen. En ook dat heeft hij uitstekend gedaan.
2: Sammy, relève la tête, change un peu de chansonnette. Aujourd'hui, tu as trop chaud, demain, tu as trop froid, et après demain.

0: où naît le soleil, où bute une labeille et sort de ton sommeil. Oh Samy, d'où la hausse, Samy, il y en a un qui t'aime. Samy.
1: Ramzy Shafi en Samy op zijn Frans. Morgen is het dan weer aan een Franse zanger die zijn beste Italiaans mag bovenhalen. Morgen heb ik een talenknobbel van Richard Anthony. En vandaag nog, straks tussen 3 en 4, een heel mooie instrumentale evergreen.

27,6 graden gemeten. Nog nooit was het daar zo laat in het jaar zo warm. Het is 29 september. De zomer is al voorbij. Maar niet als je buiten komt, hoor.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
4: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: In het leven is het altijd een. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
6: Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Zo zijt jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
10: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
11: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Radio Bene.
14: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Vlaamse ministers komen rond deze tijd opnieuw samen voor een akkoord te sluiten over de begroting. De Vlaamse regering is op zoek naar nieuwe inkomsten en besparingen om die begroting voor volgend jaar in orde te krijgen. Volgens minister-president Diependalen zaten de ministers gisteren al dicht bij een akkoord. De gesprekken werden toen stilgelegd omdat minister Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel waren geworden. De jaarlijkse beleidsverklaring

0: van Vlaams minister-president Diependalen in het parlement werd daardoor ook uitgesteld naar morgen. In Brussel hebben bijna 300 medewerkers van Belgische NGO's een protestactie gehouden tegen de besparingen van de federale regering op internationale samenwerking. De organisaties vrezen dat de federale regering, die ook op zoek is naar nieuwe inkomsten en besparingen voor de begroting, opnieuw naar ontwikkelingshulp zal kijken. Terwijl er zoveel extra wordt geïnvesteerd in defensie, zegt Griet IJzewijn, beleidsmedewerker van 11-11-11.
1: 16 keer meer op globaal niveau wordt er geïnvesteerd in defensie. Gaat over duizenden miljarden. Ik denk dat het een utopie is om te denken dat deze wereld veiliger zal worden door alleen te investeren in die militaire component. Investeren in veiligheid is ook investeren in mensen, in de klimaatcrisis, in de ongelijkheid. Dus het is geen of-of verhaal.
0: Vorig jaar heeft de federale regering het budget voor internationale samenwerking al met 25% verminderd. En in Frankrijk blokkeren leerlingen schoolgebouwen overal in het land. Ze protesteren tegen het lerarentekort en de te hoge studiedruk. In de Franse hoofdstad Parijs waren er gisteravond rellen en vielen er tientallen gewonden. Jeroen Rijgaard, die is voor ons in Rijssel, vlakbij de Belgische grens, waar er deze voormiddag hevig actie is gevoerd.
2: Het is hier wel stevig geweest hoor. Deze voormiddag de hele weg in de buurt van een groot lyceum in Rijssel bijvoorbeeld ligt vol met glas. Er is geen bushokje meer heel. Overal zie je ook uitgebrande vuilnisbakken, fietsen die in brand gestoken zijn. Dus ook hier ging het er heel stevig aan toe. En zo is het in verschillende Franse steden vandaag. Boze scholieren overal. En ze zijn niet de enige. Ook de ambtenaren leggen vandaag het werk neer. Zij willen meer loon, omdat het leven veel duurder geworden is. Frankrijk is boos. En dat een half jaar voor de verkiezingen.
0: Op dit moment is het in Ukkel in Brussel 27,8 graden. Dat betekent dat het oude dagrecord van 29 september 2011 is gesneuveld. Nog nooit was het zo laat op het jaar zo warm. En mogelijk doen we daar nog wat bij. In het oosten halen we zelfs tot 29 graden. En ook morgen krijgen we nog heel wat zon. In de namiddag wel wolken vanaf het westen bij temperaturen tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Op de E313 naar Antwerpen 10 minuten extra vanaf Ranst. En op de Antwerpse ring richting Gent ook 10 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot in Deurne.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, topconnectie.
4: Lars de Grote.

0: Dire Straits, Walk of Life, een ode aan de straatmuzikanten. Er is ook heel veel muziek aan boord van de Costa Pacifica, aan boord van de Radio BNE Cruise. Dat was te denken met mensen als Barbara Dex en Hugo en Willy Sommers en Stef Bos en Herbert. En dan zijn er nog die andere parels van de Middellandse Zee. Wel, ik ga straks even polsen naar de sfeer aan boord.
1: Ik heb

jongen met die falsetstem van begin jaren 60, die is nog altijd niet uitgezongen. Hij is er nu 92. Zijn naam is Frankie Valli. En hij was de zanger van The Four Seasons. De groep van die Cherry Baby van daarnet. Dat was leuk. En dit is dan weer serieus. The same old story. Altijd datzelfde gedoe volgens Chip Taylor. Well,

0: Betty Everett, met de gouden tip voor als je wil weten of het echte liefde is of niet. It's in his kiss. That's where it is.
1: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
3: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
6: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
5: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.
7: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve...

Een van de mooiste liedjes op het Eurovisie Songfestival van 1969 en eigenlijk ook een van de mooiste aller tijden. Louis Neefs en Jennifer Jennings. Ik stel voor dat we toch nog even in de 60s blijven hangen voor onze instrumentale evergreen van vandaag met Easy Listening van Bert Kempfert. Van die man hebben we vandaag trouwens al een nummer gehoord. Strangers in the Night. Ja, dat was ook van hem, van Bert Kempfert. Nu Living It Up. Bij ons voor altijd het thema van Kapitein Zeppels.

Bert Kempfert, Living It Up. Heb je ook een suggestie voor een instrumentale evergreen? Dan mag je die zeker doorsturen. Je weet me te vinden, stuur een bericht via VRT Max bij Radio BNE.

0: De Commodores. Over een ferme vrouw. Ik kan het eigenlijk niet anders omschrijven. De Commodores, She's a Brick House. Op de E313 naar Antwerpen, 10 minuten extra van een Frans. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten ook, van Antwerpen-Noord tot Deurne. En richting Nederland, 20 minuten filegolven van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Op de buitenring rond Brussel moet je een kwartier aanschuiven van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene,
3: Lars de Grote.

0: Bette Midler zong een liedje van iemand anders. Dat was niet de eerste keer en dat zou ook niet de laatste keer zijn. Maar ze geeft er wel altijd een eigen twist aan. I'll never be your beast of burden. Met dank aan de Rolling Stones.
1: Wie bij AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, c'est. Onze nieuwe auto is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
2: Bel erop onze makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
6: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Imos Koopman!
10: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58.

0: George Michael, Amazing. De Costa Pacifica staat bekend als het schip van de muziek. Nogal logisch dat de Radio Bene Cruise net aan boord van dat schip kan plaatsvinden. Met onder andere Barbara Dex. En die is, laat ons eerlijk zijn, toch ook redelijk amazing. Dag Barbara, goedemiddag.
1: Dag Lars. Wauw, wat complimentjes zeg, dank u.
0: Vertel eens wat je nu ziet en waar je staat.
1: Wel, ik sta op het bovenste dek van het schip, helemaal vooraan aan het schip. Ik zit in de loungebar, ik heb een cocktail vast. En aan de ene kant van mij, sorry Lars, aan de ene kant van mij zie ik, heb ik zicht op de mooie stad Palma. En aan de andere kant heb ik een zicht op het... op de zee.
0: Dus wow.
1: Het verzicht van de zee. Ja. Ja, het is fantastisch. We hebben ook mooi weer. Het is licht bewolkt nu. Maar het zonnetje komt er af en toe door. Het is denk ik een 28, 29 graden op dit moment. Dus het is zalig vertoeven.
0: Ja, qua weer is dat een beetje wat we hier nu hebben. Hè? Want er is een record gesneuveld vandaag. Net geen 28 graden in Ukkel. Maar ja, de locatie waar je nu zit. Wauw. Ben je trouwens van boord geweest vandaag? Heb je Palma zelf bezocht?
1: Ja, ik ben met mijn man toch een tijdje van boord geweest om de sfeer eens te gaan opsnuiven in het ouderlijke gedeelte van Palma. Omdat wij houden echt wel van zo de kleine winkeltjes, de leuke tapabarretjes. Ja. Dus die hebben we gevonden en het was super, super fijn om te doen. Ja, ja. Hele mooie stad.
0: Tot zover de fun, alhoewel, we gaan die dingen niet scheiden. Er moet nog gewerkt worden, maar dat is ook fun voor jou natuurlijk. Om 5 uur zal het gebeuren, als ik me niet vergis, hè?
1: Ja, om 5 uur sta ik in het theater hier. Het is een prachtige zaal, een heel grote zaal waar al onze luisteraars die mee zijn op deze cruise aanwezig kunnen zijn. En ga ik de mensen vertoeven met mijn muziek. Ja, ja. Kijk er naar uit.
0: Op onze Facebookpagina VRT Radio Bene staat er al een impressie van wat Hugo gisteren gedaan heeft. Daar zie je ook inderdaad wat een prachtig theater het is. Hugo die heeft een geschiedenis als Mr. Cruise bij manier van spreken. En hij zei zelf gisteren ook aan de telefoon van dit is wel echt een van de mooiste theaters ooit gezien door mij. Dus dat wordt gewoon een feest, hè Barbara. Wat ga je zingen?
1: Ik ga een beetje in een mix brengen. Ik doe natuurlijk wat eigen liedjes. En er komen ook liedjes van Dolly Parton aan boord. Want die kan natuurlijk niet ontbreken. Nee. Er zijn mensen zelfs hier aan boord die vragen voor bepaalde liedjes te zingen. Dus er zijn al verzoekjes en dat gaat ook gebeuren. Dus het gaat hopelijk een hele fijne avond worden. Want Hugo heeft inderdaad gisteren de lat heel hoog gelegd.
0: Zeg, en waar we het nog niet over gehad hebben. Het eten aan boord. Hoe is dat?
1: Ja, super. Ja. Wij worden hier verwend. Wij kunnen eigenlijk 24 op 24 hier terecht aan een of andere restaurant of bar of eender wat. Dus hier is eten en drinken à volonté. Ik moet daar natuurlijk zelf een beetje op letten op die lijn. Maar ik ga er toch even van pakken deze dagen die nog komen. Dus,
0: zeker.
1: Nee, het is hier zalig vertoeven.
0: Geniet ervan en straks om 5 uur, alles geven. Maar dat doe je sowieso, hè Barbara. Dus...
1: Ik ga mijn best doen. Dank je wel.
0: Salut, groetjes aan iedereen. Doei.

Wat is dat toch een fantastische zangeres. En wat gaan de fans straks weer verwend worden om 5 uur... met het concert van Barbara Dex aan boord van de Radio Bene Cruise. Voor Palma de Mallorca, back to you.

0: girls. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better listen.

0: Weather Girls, It's Raining Men, Hallelujah. Echte regen is niet aan de orde, met een nieuw warmterecord. Geniet nog van de rest van de dag met zo dadelijk Bart Herman in Radio BNE Goedgezind. Heel graag tot morgen.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Harta, harta, voeta.
3: Voel uw kat haar zalig zachte vacht.
4: Ai, poesje.
3: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
4: Poesje.
3: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
4: Een stoute kaart.
3: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
5: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen, zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Kuga vanaf €24.500.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
6: Oké.
7: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
8: Ford.
7: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
9: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
10: Iedereen gelukkig.
9: Enkel in de winkels van
11: Leonidas.
9: Voorwaarden op leonidas.com.
12: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
13: Ja, graag iets Japandi.
14: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
13: Kleurrijk.
14: Ja, met veel beige.
12: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
15: Oh, yellow!
16: Joehoe!
17: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
16: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
17: Oh my, zalig, merci.
18: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
19: B-Bad.
18: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
20: Minder en meer.
21: Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
22: Radio BNE.
23: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Vanaf vandaag is er een implantaat voor mensen met ernstig gehoorverlies op de markt dat volledig onzichtbaar is. Anders dan een klassiek hoorapparaat stuurt een implantaat elektrische prikkels rechtstreeks naar de gehoorzenuw. Zo'n 6000 Belgen hebben zo'n implantaat. Dat model was tot nu toe vrij opvallend, maar dat verandert nu, zegt neuskeeloorarts Vincent van Rompuy van het UZ Antwerpen.
1: Normaal gezien bij een klassiek cochleair implantaat is er altijd een stukje aan de buitenkant waar eigenlijk de microfoon zit, daar zit eigenlijk de batterij en ook een deel van de computer om eigenlijk de verwerking van die signalen te gaan doorsijnen naar het gedeelte dat we plaatsen onderhuids. Maar hier is eigenlijk de microfoon, de batterij ook mee geïmplanteerd en is er eigenlijk niks meer zichtbaar aan de buitenzijde.
0: Het onzichtbare implantaat is voorlopig wel enkel voor volwassenen en wordt nog niet terugbetaald in België. Een gewoon implantaat kost al 15.000 euro. Hoeveel dit nieuwe exemplaar kost, is niet bekend. Hackers hebben persoonlijke gegevens van 150.000 leden van de fitnessketen Gyms. Dat bevestigt het bedrijf achter het fitnessmerk Colruyt. Deze zomer zijn gegevens gelekt. Colruyt zei eerst dat het ging om maar een kleine groep klanten, maar dat blijken er nu dus 100.000.

0: 150.000 te zijn verdeeld over 31 gyms, fitnessclubs in België. Coruit stuurt vandaag nog een mail naar iedereen wiens gegevens zijn verspreid om extra alert te zijn voor valse e-mails en sms'en van oplichters. In Brussel hebben bijna 300 medewerkers van Belgische NGO's een protestactie gehouden tegen de besparingen van de federale regering op internationale samenwerking. De organisaties vrezen dat de federale regering, die op zoek is naar nieuwe inkomsten en besparingen voor de begroting, opnieuw naar ontwikkelingshulp zal kijken. Vorig jaar heeft de federale regering het budget voor internationale samenwerking al met 25% verminderd. Met gevolgen, zegt directeur Lieve Herreigers van Broederlijk Delen.
1: Als wij een vierde minder inkomsten hebben om partners mee te ondersteunen, stellen wij ook vast dat een aantal partnerorganisaties eigenlijk hun werk niet meer kunnen doen. Dat betekent minder voedsel, minder medicijnen, minder veiligheid.
0: En Vincent Manaert, de ex-baas van Club Brugge, is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. Hij volgt Peter Willems op, die 2 weken geleden ontslagen werd na een ruzie met voorzitter Pascal Van Damme. Manaert was al sportief directeur bij de bond. Als topman krijgt hij nu een contract van 4 jaar. We hebben een nieuw dagrecord in Ukkel. Werd er al meer dan 27,6 graden gemeten. Nog nooit was het zo warm zo laat op het jaar, zegt weervrouw Sabine Haagdoren.
2: Vanmiddag om 2:10 haalden we in Ukkel al 27,6 graden. Dus het vorige dagrecord van 2011, dat was 27,3 graden, is gebroken. En nog nooit werd het zo warm, zo laat op het jaar.
0: En ook morgen wordt nog een warme dag. In de loop van de dag krijgen we dan wel wolken bij temperaturen tot 28 graden.
3: Radio BNE.
4: Een hele fijne dinsdagmiddag. Dit is mijn 2e dag presenteren bij Radio BNE. Ja, Twent. En ik heb er in elk geval veel zin in.
5: Radio BNE, goed gezind.
3: Bart Hermans.

All My Loving van de Beatles. Net als Vanessa, die deze week de ochtend presenteert bij Radio BNE, mag ik om 4 over 4 openen met The Fab Four. Met All My Loving veroverden de Beatles Amerika. Ze speelden dit voor maar liefst, alsjeblieft, 73 miljoen kijkers in de Ed Sullivan Show. Door nu met de Bart Herman Show bij Radio BNE met Lies.

De Jazz Police. En grappig, deze Nederlandse band, de Jazz Police, speelt helemaal geen jazz. En het waren ook helemaal geen politiemensen. Ze spelen vlotte nederpop en dit was hun grootste hit. Naar het begin van de jaren 70 nu. We gaan leren lezen en schrijven met Greyhound.

0: The Loving Spoonful. Straks reizen we naar Griekenland met Dana Winner. En keren terug naar de Vlaamse polders met Jacques Brel.
1: Zaterdag op Radio Bene.
2: De grootste Duitsstalige evergreens.
1: Want ook wij herdenken de Duitse eenwording in de Radio Bene Duitse 40.
2: Stem nu op jouw favorieten op VRT Max.
3: Ik ben wie du.
1: Luister en tel af samen met Helmut Lotti.
3: Een bisschen vrienden.
1: Zaterdagmiddag.
3: Na, na, na, na, na.
2: Op Radio BNE.
4: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
5: Ik kan niet vast aan een abonnement.
4: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
6: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
6: Oh,
7: oei.
6: Met een enkel.
7: Schat, ça va?
6: Nee.
7: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
8: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
9: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
10: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
11: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
12: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
13: Van plastic, metaal of drankkarton?
12: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
14: Profel.
15: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
16: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.

0: Delos, damewinner. Ik neem je mee naar de Eregalerij van 2015. Toen werd het liedje Mijn Vlakke Land, oorspronkelijk Le Plat Pays, van Jacques Brel opgenomen in de Eregalerij. Geniet toch nog eens mee van het meesterwerkje uit 1965.
1: Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlakken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken duin de grijze nevel valt, wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlakke land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de enige bergen zijn. Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in donne regelmaat en bolle oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons de nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs

de vlakte vieren deelt, wanneer de noordenwind onze adem steelt. Dan kraakt mijn land, mijn vlak land, wanneer de Schelde blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zon Japon.

0: de wind er jubelt langs de baan, dan juicht mijn land. Mijn vlakke land.
1: Mijn vlakke land van Jacques Brel. In 2015 opgenomen in de Eregalerij. Dat was in het Casino Cursaal in Oostende. En wel speciaal, want het liedje werd toen live gezongen door Michael van Peel. Jawel, de Antwerpse stand-up comedian. Brel zingen, dat is die altijd een walk in the park. Hier is de Nick Straker Band.

0: Phil Collins. Heb je op de tekst gelet? Want het is autobiografisch. Phil schreef het toen hij eenzaam in een appartementje woonde na zijn echtscheiding. Hij schrijft echt hier zijn boosheid van hem af. Oké, positieve gevoelens nu in een liedje. Een mooie setting, het strand van Oostende. En een spannende ontmoeting met ene Evangelina. We laten Louis Neefs even zijn verhaal doen.
1: Aan het strand van Oostende, op een zomerse dag,

0: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
6: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

Heusoetaar, die er een pittige zomer op heeft zitten. Want in augustus alleen al heeft hij zo'n 20 keer opgetreden. Solo en met Charles en met Soul Brothers. Doe het maar. Tijd voor onze dagelijkse portie Franse chanson. We gaan vandaag voor een grande dame, Dalida, met Il venait d'avoir 18 ans. Er werden 1 miljoen exemplaren van verkocht en het hielp ook wel dat ze het zong in 9 verschillende talen.

Perspoor van Guus Meeuwis en Van Gant. Heb jij al gestemd voor de Radio Benedijkse 40? Nu zaterdag zetten we de beste 40 Duitse hits aller tijden op een rij. En daar hebben we jou voor nodig. Ga nu op 14 Max naar Radio Bene en stem op jouw favoriete Duitse hits. Dat kunnen liedjes zijn uit Duitsland, ook Oostenrijk of Zwitserland. Het resultaat hoor je nu zaterdag tussen 13 en 16 uur in de Radio Bene Duitse 40. Misschien stem jij wel op deze Costa Cordalis.

Baby van Bruce Chanel. En nu Nederpop. Doe maar. Frank Boeien en Toontje Lager, die ken je wel. Maar ken je deze kapdans uit 1989 nog? Dit is De Wind.

0: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en alsjeblieft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
5: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Radio Bene.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Vijf uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De mama van de twee meisjes die vermoord zijn door hun vader in Waardamme heeft getuigd op het proces. En er is een nieuw implantaat voor mensen die slecht horen dat je niet meer ziet zitten. Op het assiseproces in Brugge over de moord op twee kinderen door hun vader heeft de moeder van de meisjes vandaag getuigd. Zij was aan het scheiden van de West-Vlaamse aardappelboer. Die bracht zijn dochters van 8 en 5 om het leven uit wraak omdat de mama hem had verlaten. Maite Piesse van onze justitieredactie volgde haar getuigenis.
1: Ontzettend sereen, helder en waardig heeft de moeder van Maud en Ona hier vanmiddag getuigd. Ze vertelde hoe flink en plichtsbewust de meisjes waren en hoe het fout liep in de relatie met hun vader. Toen ze beslist had van hem weg te gaan, heeft hij haar verschillende keren bedreigd. Maar nooit heeft ze gedacht dat hij zijn dochters iets zou aandoen. De schok is nog altijd na bijna 4 jaar niet verteerd. Ook de juryleden hadden het moeilijk tijdens de getuigenis van de moeder. Donderdag zullen zij moeten oordelen over de schuld van de vader.
0: Vanaf vandaag is er een implantaat voor mensen met ernstig gehoorverlies op de markt dat volledig onzichtbaar is. Anders dan een klassiek hoorapparaat stuurt een implantaat elektrische prikkels rechtstreeks naar het gehoorzenuwstelsel. Zo'n 6000 Belgen hebben zo'n implantaat. Dat model was tot nu toe vrij opvallend, maar dat verandert nu, want bij dit model zit alles onder de hoofdhuid. En het heeft nog voordelen, zegt Sven Geens, die als proefpersoon zo'n implantaat kreeg.
2: Je kunt terug alles doen. Ik kan terug communiceren met mijn vrouw, met de kinderen in het zwembad, in de douche ook. Als ik in de douche sta en ze zeggen iets, dan kan ik alles terug horen. Handiger voor een helm op te zetten. De wind die slaagt er niet in op de fiets of op het strand. Dus dat is eigenlijk ideaal wel.
0: Het onzichtbare implantaat is voorlopig wel enkel voor volwassenen en wordt nog niet terugbetaald in België. Een gewoon implantaat kost al 15.000 euro. Hoeveel dit nieuwe exemplaar kost, wil de fabrikant niet bekendmaken, maar het zou aanzienlijk meer zijn. Hackers hebben persoonlijke gegevens van 150.000 leden van de Fitbit.

0: Fitnessketen Gyms, dat bevestigt het bedrijf achter het fitnessmerk Coruit. Deze zomer zijn er gegevens gelekt en Coruit zei eerst dat het ging om een kleine groep klanten, maar dat blijkt er nu dus 150.000 te zijn. Coruit stuurt vandaag nog naar iedereen een e-mail, wiens gegevens zijn verspreid, om extra alert te zijn voor valse e-mails en sms'en van oplichters. En in Frankrijk wordt vandaag massaal gestaakt. Ambtenaren vragen hogere lonen nu het leven duurder wordt en in tientallen steden zijn enkele scholen al dagenlang geblokkeerd door leerlingen die protesteren tegen het lerarentekort. In Rijssel kwamen duizenden mensen vandaag op straat en Jeroen Rijgaard van de buitenlandredactie was daarbij.
1: De publieke sector in Frankrijk is kwaad, want over een paar dagen komt de regering met een oplossing voor de begroting, want de toestand van die begroting hier in Frankrijk is ronduit dramatisch. En dus vrezen ze hier extra besparingen. En dat zien de mensen die vandaag op straat komen met tienduizenden in verschillende Franse steden niet. Zij willen net het omgekeerde, dat er extra geïnvesteerd wordt in bijvoorbeeld onderwijs, ziekenhuizen, ambtenaren of hogere lonen. Volgens hen is er voldoende geld, maar zit het geld bij de rijken en bedrijven en niet bij hen. Het worden spannende weken in Frankrijk. Vraag is of de regering zal toegeven. Want over een half jaar zijn er presidentsverkiezingen. Ja, en dit is allemaal koren op de molen van de radicale partijen die het sowieso al heel goed doen in de peilingen.
0: Het was uitzonderlijk warm zo laat op het jaar vandaag. In Ukkel werd het meer dan 28 graden en daarmee is het dagrecord uit 2011 verbroken. Vanavond en vannacht blijft het droog en zacht bij zo'n 20 graden. En morgen begint vrij zonnig. In de loop van de dag wel wolken vanaf het westen met hier en daar regen. In het westen kan dat ook een echte bui zijn. We halen dan temperaturen tot 28 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.
2: Radio BNE.
3: Radio Bene, goed gezind.
2: Bart Herman.
4: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
5: Nog tot 6 uur.

Angeline, de blonde seksmachine. Dat was serieus gewaagd als je dat in 1973 op de speelplaats van de lagere school liep te zingen. Enfin, ik zat toen al in het eerste middelbaar, maar toch. Peter Koelewijn heeft deze single ook in het Frans, Duits en het Engels gezongen. Maar nu naar Jasmin. Jasmin, fantastische collega. Ik heb ermee op het podium gestaan, maar ik heb ze ook vaak kunnen bekijken vanuit de coulissen toen ze presenteerde op televisie. Een fantastische dame. Ze is helaas niet meer onder ons. Maar laat ons nog samen eens naar luisteren. Hier komt ze. Ik tover jou.

0: Dit was ons aller Jasmin. Elke weekdag iets over vijf hoor je hier een stukje filmmuziek dat iedereen kan meefluiten. Vooral ouders van jonge kinderen in 1994 zullen deze kunnen meezingen. Dit komt namelijk uit de Disneyfilm De Leeuwenkoning. Met die video kon je kinderen makkelijk een uurtje of twee zoet houden bij de televisie. Hier is Circle of Life, Elton John.
1: Radio BNE, goed gezind.

0: Circle of Life, Elton John. In de film zelf hoor je Lee Bo M dit liedje zingen. Maar op de soundtrack staat deze versie van Elton John. Zometeen nog Pet Shop Boys en Pointer Sisters.
1: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58... of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
2: Joehoe!
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
2: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
3: Oh my zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
5: Bepat.
4: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
6: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
7: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
8: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
7: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
8: Oh, met praline, die gouden.
7: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
6: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.

Ketchup Boys. Christel Verbeke presenteert na Zorgen voor Mama een rijker programma. Christel, het is een persoonlijke human interest reeks waarin ze op zoek gaat naar verhalen van moedige vrouwen rond telkens één thema. Nu te bekijken op VRT Max. In 2004 was Christel nog 100% gas aan het geven bij K3. Karen, Christel en Kathleen klonken toen zo.

Everlasting Love uit het magische jaar 1968. Alle grote hits van dat jaar passeren nu zondag de revue bij Radio Bene. Zondag tussen 16 en 18 uur hoor je hier in de Radio Bene tophits uit 1968. Denk Jimmy Frey, Beatles of The Monkees. Dit is van later, uit 1971. Pop Tops met Mammy Blue.

0: Wat is jouw geheim, zingt Bart Keil. Hij heeft heel lang een geheim gehad, dat zegt hij tenminste. Maar ondertussen is iedereen er al achter gekomen hoe het precies allemaal in elkaar zit. Dankzij Bart en Luc natuurlijk. Verklap het mij.
1: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
2: Ik kies groenten van lokale boeren.
1: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
3: KeyJay Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. KeyJay Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op keyjaybank.be.
4: Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen, ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen, op nog veel kilometers samen.
7: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
8: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
9: Bel & Bo.
10: Horta.
11: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht?
12: Ai, poesje.
11: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
12: Ah, poesje.
11: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
12: Een stoute kat.
11: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint ge spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit ge open als gigadierenvriend.
10: Horta.
11: Compleet zot van tuin en dier.
13: Oei. Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
14: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
13: Ja, en hoe verder, liever?
14: Ver genoeg, maar niet te ver.
13: Ah ja, voor de kinderen.
14: Weet je wat? Jij

Madonna bij Radio BNE. Heb jij de app van 14 Max al op je telefoon? Volg Radio BNE en zo hoef je ons nooit meer te missen. Ook niet in het buitenland. En via de chat kan je ons ook berichtjes sturen als je wil. Hier is de nieuwe van Matthias Vergels, Marlene.

Je zou zweren dat dit de Beach Boys waren, maar het was Jan en Dean, Surf City. We gaan richting 6 uur uit, maar we gaan nog geen afscheid nemen. Nee hoor, Gloria Gaynor is dat ook niet van plan. Never can say goodbye.

I never can say goodbye. En wel ja, ik moet nu toch afscheid nemen, maar niet zonder nog een Radio Beni Rat Pack plaat te spelen. Wat dacht je van La Mer? Het is een klassieker van Charlotte Trenet. Maar ook Helmut Lotti heeft daar een hele toffe versie van gemaakt. Radio Beni Rat Pack hoor je iedere zondag van 18 uur tot 20 uur met natuurlijk Vanessa van Hoven. Bedankt voor het luisteren en tot morgen voor een nieuwe Goed Gezind.

0: Libeert Chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Code Yellow!
2: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Oei, dan moet ik rap zijn.
2: Info op telenet.be.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond Belgische kost.
8: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
10: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
11: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
12: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
11: Nee.
12: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
11: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
12: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
11: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk,
13: ja. Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Immoscoop, man!
15: Radio BNE.
16: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De hulplijn Stop It Now kreeg al heel wat telefoontjes naar aanleiding van de documentaire Het Bestaat. En de mama van de twee meisjes die vermoord zijn door hun vader in Waardamme heeft getuigd op het assiseproces. Er hebben meer mensen contact gezocht met de hulplijn Stop It Now na de eerste uitzending van de docu-reeks Het Bestaat over kindermisbruik vorig weekend. In die reeks komen ook daders van misbruik aan het woord. De reeks maakt wat los, zei Margot Burens van Stop It Now in Spits bij David.
1: Sinds de bekendmaking van het nieuws en de lancering van de documentaire zien we wel dat we een stijging hebben in contactnames. Zowel via telefoon als ook via chat en via mail. We zien dat de telefoongegevens op de telefonische contactnames eigenlijk verdubbeld zijn afgelopen week. Dus eigenlijk sinds de lancering van de docu.
0: Stop It Now is een hulplijn voor iedereen die vragen heeft over seksuele gevoelens voor minderjarigen. Het gaat dan over mensen die zulke gevoelens hebben, maar ook over hun omgeving. Op het assiseproces in Brugge over de moord op twee kinderen in Waardamme in West-Vlaanderen heeft de moeder van de kinderen vandaag getuigd. De vader bracht hun dochters van 8 en 5 4 jaar geleden om het leven om wraak te nemen omdat zijn vrouw beslist had hem te verlaten. Het was een serene getuigenis van een moeder die tot vandaag worstelt met wat daar is gebeurd, zegt haar advocaat Christian van den Bussen.
2: Ze zit in begeleiding bij de psycholoog. Ze heeft haar werk moeten stopzetten of langzaam progressief weer beginnen. Maar vooral de nacht die heel moeilijk is. Zij heeft constant nachtmerries. Ik heb haar gevraagd wat dat ze eigenlijk de beschuldigde het meest kwalijk neemt. En dat is natuurlijk de gruwelijke wijze waar beide meisjes om het leven zijn gekomen. Maar ook het feit dat hij ze nog had kunnen redden in die doodstrijd.
0: De vader kreeg de kans nog iets te zeggen tegen zijn ex-vrouw, maar hij kreeg niks over zijn lippen. Donderdag gaan de advocaten hun pleidooien houden en dan moet de jury oordelen over de schuld van de vader. Politie en douane hebben de voorbije dagen een grote controleactie gehouden op kleine vliegtuigen, zoals privé- en zakenvliegtuigen. Die worden soms door criminelen gebruikt om bijvoorbeeld drugs of geld te smokkelen. De douane en politie van 8 Europese landen hebben 47 vliegtuigjes gecontroleerd en in Brussel werd 100.000 euro in beslag genomen op een privévliegtuig. Het parket is een onderzoek gestart. De Spaanse regering wil tot 2030 uithuiszettingen van kwetsbare mensen verbieden en bestaande huurcontracten die bijna afgelopen zijn verlengen met 2 jaar. Zo wil de regering de wooncrisis in Spanje aanpakken. Ook de regels voor verhuur aan toeristen wil de regering verstrengen. De maatregelen zijn een reactie op het grote protest in de Spaanse hoofdstad Madrid na de uithuiszetting van een vrouw van 87. Maar of de actievoerders op een plein in Madrid die aankondiging voldoende vinden, is nog maar de vraag, zegt correspondent.
3: De mensen in het kampement die vertrouwen.

0: het niet helemaal. Die zeggen, wij willen eerst de kleine lettertjes lezen. En we willen zeker zijn dat dit gestemd wordt. Dit is nog maar een voorstel. Vrijdag wordt de wet voorgesteld en gestemd in het parlement. Dus voor vrijdag gaan ze het plein zeker niet verlaten, omdat ze weten, tot zolang dat ze op het plein blijven, kunnen ze druk uitoefenen. En als ze nu vertrekken, hebben ze geen slagruimte meer.
1: En het is niet zeker of onze landgenoot Matthias Kasse zal kunnen deelnemen aan het wereldkampioenschap judo dat zondag start. Kasse blesseerde zich vorige week en beslist zaterdag na een laatste test of hij zal afreizen naar het WK in Azerbeidzjan. Hij vertelt zelf wat er is gebeurd.
2: Ik ben vorige week dinsdag ongelukkig terechtgekomen en ben gevallen op iemand zijn knie met mijn rib. Met als resultaat dat die rib gekneusd is. Vanaf dat ik een beweging moet maken met wat er kracht achter zit, wat in judo wel vaak gebeurt, heb ik veel pijn eigenlijk. Die pijn is dan een stuk geminderd, dus daar moeten we echt nog afwachten en bekijken hoe dat het evolueert.
1: Als Kasse kan deelnemen, dan komt hij volgende week woensdag in actie. Vanavond en vannacht blijft het droog en zacht bij zo'n 20 graden. Morgen start zonnig, in de loop van de dag wolken vanaf het westen met hier en daar regen. In het westen kan dat ook een echte bui zijn. We halen dan temperaturen tot 28 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Profel.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
5: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
6: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
6: Maffa.
5: Lidl, dat kan tellen.

0: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en alsjeblieft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
3: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
5: Ja, ik bel rap de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
8: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
9: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
9: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
10: Hallo.
9: Kijk op telenet.be/voor je zaak.

0: in Aldi.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
2: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Imos Koopman!
4: Radio Bene.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 7 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. De hulplijn Stop It Now ziet een duidelijke toename van het aantal meldingen sinds de eerste uitzending van de docu-reeks Het Bestaat over kindermisbruik. De reeks laat ook daders aan het woord. Stop It Now richt zich tot mensen die vragen hebben over hun eigen seksuele gevoelens voor minderjarigen of die van een naaste. De docu-reeks Het Bestaat loopt op streams, maar de eerste aflevering vorig weekend was ook te zien voor niet-abonnees van de streamingdienst. Sindsdien kwamen er 2 keer zoveel meldingen binnen. Margot Bulens van Stop It Now.
1: Dat is natuurlijk heel moeilijk om daar een 1-op-1 relatie in kaart te brengen. We merken wel, als we vroeger ook met Stop It Now in het nieuws kwamen of er een campagne lopende was, dat we vaak wel merken dat dat daarmee samenhangt. Dat mensen horen van onze organisatie, van hetgene dat we doen en dat we dan ook wel een toename zien in contactnames met onze hulplijn.
0: In Kortemark in West-Vlaanderen is een nieuw waterbekken in gebruik genomen dat 5 landbouwers en 2 bedrijven uit de buurt moet voorzien van water. Het bekken is zo'n 2 hectare groot en er kan maar liefst 84 miljoen liter water in. Dat komt uit een kleigroeve. Het waterbekken moet de regio beter wapenen tegen droogte en waterschaarste, zegt Dries Mergaert van het onderzoekscentrum voor land- en tuinbouw Inagro.
2: We zien de laatste jaren dat die langdurige droge periodes steeds terugkeren. Ook dit jaar kennen we natuurlijk nog altijd een lange droge periode en dat zorgt ervoor dat er redelijk wat tekorten zijn ook binnen de landbouwsector, maar ook binnen de industrie. En extra waterzekerheid, water die opgespaard wordt tijdens de winter, biedt toch wel die zekerheid om in de toekomst voldoende water te hebben binnen de bedrijfsvoering van die verschillende bedrijven.
0: Politie en douane hebben de voorbije dagen een grote controleactie gehouden op kleine vliegtuigen, zoals privé- en zakenvliegtuigen. Die worden soms door criminelen gebruikt om bijvoorbeeld drugs of geld te smokkelen. De douane en politie van 8 Europese landen hebben 47 vliegtuigjes gecontroleerd en in Brussel werd €100.000 in beslag genomen op een privévliegtuig. Het parket is een onderzoek gestart. En Marokko krijgt voor het allereerst een vrouwelijke premier. Koning Mohammed VI heeft aan Fatima Ezzara El Mansouri gevraagd een nieuwe regering te vormen. El Mansouri is juriste en was al minister in de vorige regering. En op dit moment is ook burgemeester van de miljoenenstad Marrakesh. Bij de parlementsverkiezingen van vorige week haalde de partij van El Mansouri de meeste zetels binnen. Die verkiezingen werden wel gekenmerkt door een historisch lage opkomst. Vooral jongeren bleven toen thuis. Vanavond en vannacht blijft het droog en zacht, bij zo'n 20 graden. Morgen start zonnig, later wolken. Wel opnieuw zeer warm voor de tijd van het jaar. Tot 28 graden in de Kempen. 's Avonds is er kans op wat regen. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: zaterdag op Radio Bene.
1: De grootste Duitstalige evergreens.
0: Want ook wij herdenken de Duitse eenwording in de Radio Bene Duitse 40.
1: Stem nu op jouw favorieten op VRT Max.
2: Ik ben wie du.
0: Luister en tel af samen met Helmut Lotti.
2: Een beetje vrienden.
0: Zaterdagmiddag.
2: Na, na, na, na, na.
1: Op Radio Bene.
3: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
4: Bij ons komen de Belgische groenten eerst, hè?
3: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
5: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen, zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Kuga vanaf €24.500.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
6: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
7: Ford.
8: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
9: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
10: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
9: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
12: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
13: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
12: Ja.
13: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
12: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
13: Oef, dat is een pak van mijn hart.
12: Ja, schat,
14: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

0: vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Ren dus snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: allerlei tekorten.
1: De Vlaamse regering heeft een akkoord over de begroting. Dat akkoord was er gisteren al bijna. Maar de onderhandelingen werden toen opgeschort omdat onder meer minister Kervits onwel was geworden. De ministers zaten opnieuw samen sinds 16:30 vanmiddag. Er is een begroting in evenwicht, zei minister-president Diependalen zo net. Maar details wil hij nog niet geven.
2: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met drie partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dat is het niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte collegiale manier wel in geslaagd.
3: En de Vlaming zal dit wel voelen. Namelijk bepaalde belastingen die omhoog gaan. Dienstverlening die geschrapt wordt.
2: Daar kan ik, ja inderdaad, het is ook met de Vlaming zijn centen dat we werken. Het is dus ook in het voordeel van de Vlaming dat we geen schulden opbouwen en doorschuiven naar toekomstige generaties. Dat is ook niet goed voor de Vlaming.
1: Morgen leest Diependalen in het Vlaams parlement zijn uitgestelde septemberverklaring voor. De Oekraïense president Zelensky heeft ons land bedankt voor de levering van drie Belgische F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. Hij deed dat met een bericht op sociale media. Dat ons land die F-16's zou leveren was al bekend, maar het is geen toeval dat Zelensky net nu zijn bedanking de wereld instuurt. Dat zegt onze defensiespecialist Jens Fransen.
4: Kiev ligt, de hoofdstad in Oekraïne, ligt elke dag, niet alleen nacht, maar ook elke dag onder vuur van Russische drones. En met die F-16's, die drie die wij zullen leveren, kan je ook aan luchtafweer doen. Dus hij zegt aan zijn eigen bevolking, kijk, er is hulp onderweg, wij krijgen nog steun elke dag opnieuw. Maar hij zegt ook aan de Russische tegenstander, kijk, wij krijgen nog steun elke dag opnieuw, hou nu toch eens op, want er zijn landen die ons blijven steunen.
1: En de Engelse voetbalclub Manchester City heeft wel degelijk financiële fraude gepleegd. De Premier League, de Engelse voetbalcompetitie, heeft de topclub vandaag schuldig bevonden aan alle aanklachten. Het gaat om verschillende inbreuken, het indienen van onjuiste jaarrekeningen onder meer, maar ook het opstellen van schijncontracten om bijvoorbeeld investeringen van de eigenaar uit de Verenigde Arabische Emiraten te maskeren. Sporteconoom Thomas Peters.
5: Wat dan vooral hier ook nog van belang is, is natuurlijk dat de Premier League eigenlijk ook argumenteert dat Manchester City bewust heeft geprobeerd om de Premier League te misleiden. Namelijk sponsorinkomsten hoger te maken om eigenlijk te verhullen dat er bijdragen van de eigenaar zijn.
1: City, de club van Rode Duivel Jeremy Doku, ontkent de beschuldigingen nog steeds en gaat in beroep. Welke straf Manchester City riskeert is nog niet duidelijk. Vanavond en vannacht blijft het droog en zacht. Het blijft nog altijd zo'n 20 graden. Morgen begint nog vrij zonnig, later meer wolken. Wel opnieuw uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Tot 28 graden in de Kempen. Later is er kans op een bui. Meer op 14nieuws.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: 23ste krijgen. Nu is dat 25. Er wordt ook geschrapt in subsidies voor bedrijven, zegt onze wedstrijdjournalist Benedikt Koesement.
1: Gaat bijvoorbeeld bij werk over die subsidies. Er wordt heel flink geschrapt bij bedrijven die subsidies kunnen krijgen om personeel om te vormen, om opleidingen te geven binnen het bedrijf. Daar wordt flink op geschrapt. Volgens het kabinet kost dat veel geld, maar levert dat te weinig op. Het was natuurlijk iets wat Demir op voorhand had gezegd van ik wil absoluut geen besparingen bij onderwijs, dus ik zal het zoeken bij mijn andere bevoegdheid, bij werk.
0: Vervoersmaatschappij De Lijn krijgt ook minder geld dan beloofd. Morgen leest minister-president Diependalen in het Vlaams parlement zijn uitgestelde septemberverklaring voor. De Partij Vooruit heeft een akkoord gesloten met CD&V om Ginny Beels uit het Antwerpse provinciebestuur te krijgen. CD&V zal daarvoor een Vlaamse spoedprocedure steunen en neemt in ruil het zitje van Ginny Beels en dus Vooruit in het provinciebestuur over. Dat schrijft de krant De Standaard en het nieuws is uit betrouwbare bron aan 14 Nieuws bevestigd. Gisteren zette Vooruit Beels uit de partij, onder meer voor deloyaal gedrag. Beels zei gisteravond dat ze niet zelf zou opstappen uit het Antwerpse provinciebestuur, maar door die politieke deal die nu in de maak is, lijkt daar nu toch verandering in te komen. De Oekraïnse president Zelensky heeft ons land bedankt voor de levering van 3 Belgische F-16 gevechtsvliegtuigen aan zijn land. De F-16's hebben bijna hun maximale aantal vlieguren bij ons bereikt, waardoor het Belgische leger ze aan de kant schuift. Maar voor Oekraïne kunnen ze nog zeer nuttig zijn, zegt onze defensiespecialist Jens Fransen.
2: Bij ons kunnen F-16's vliegen tot 8000 uren. Maar het is niet dat die bij 8001 zomaar uit de lucht gaan vallen. Hè. Oekraïne verlegt en rekt die grens een beetje op aan het land. Het is in oorlog en durft dus ook wat meer risico's te nemen. Die F-16's in Oekraïne worden gebruikt niet zozeer om Rusland mee te gaan aanvallen, wat wel zou kunnen, maar vooral dus om boven Oekraïne op een goedkopere manier drones te gaan neerschieten met het kanon dat erop zit.
0: En de Engelse voetbalclub Manchester City heeft wel degelijk financiële fraude gepleegd. De Premier League, de Engelse voetbalcompetitie, heeft de topclub vandaag schuldig bevonden aan alle aanklachten. Het gaat om verschillende inbreuken, zoals het indienen van onjuiste jaarrekeningen, maar ook het opstellen van schijncontracten om investeringen mogelijk te maskeren. De club van Rode Duivel Jeremy Doku ontkent de beschuldigingen nog steeds en gaat in beroep. Welke straf City riskeert is nog niet duidelijk. Vanavond en vannacht blijft het droog en zacht. Wel nog altijd zo'n 20 graden. Morgen begint nog vrij zonnig, later meer wolken. En opnieuw uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar tot 28 graden. Meer op 14nieuws.be.

nanny zo te wiggelen, hè. Van achter gezien ze ja precies het fort van Komtig. Komtig, Komtig, Komtig, eigen fort. Allee, van Beursbeek, kom maar kiezen. Allee, kom maar.

0: Goedenavond, 14 Nieuws met Alain de Korte. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Het voorstel zou het mogelijk maken om later euthanasie te vragen dan nu het geval is. Vandaag moet je zogenoemd wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te doen. En dat zou vervallen. Voorzitter Sammy Medi van CD&V gaf toelichting bij het voorstel in de afspraak vanavond.
1: Wel, de bedoeling is dat mensen die dementie hebben, dat die dus ook een euthanasie verleend kunnen krijgen wanneer dat ze al in een fase zijn waarin dat ze niet langer wilsbekwaam.
0: Voorzitter Sammy Medi van CD&V gaf toelichting bij het voorstel in de afspraak vanavond.
1: Wel, de bedoeling is dat mensen die dementie hebben, dat die dus ook een euthanasie verleend kunnen krijgen.

0: besloten met CD&V om Ginny Beels uit het Antwerpse provinciebestuur te krijgen. CD&V zal daarvoor een Vlaamse spoedprocedure steunen en neemt in ruil het zitje van Beels en dus vooruit in het provinciebestuur over. Gisteren zette vooruit Beels uit de partij onder meer voor deloyaal gedrag, zoals dat heette. Beels zei gisteravond dat ze niet zelf zou opstappen uit het Antwerpse provinciebestuur, maar door de politieke deal die nu in de maak is, lijkt daar nu toch verandering in te komen. De Vlaamse regering heeft een akkoord over de begroting. Dat akkoord was er gisteren al bijna, maar de onderhandelingen werden toen nog opgeschort. De ministers zaten opnieuw samen sinds 16:30 vanmiddag en er is een begroting in evenwicht, zegt minister-president Diependaele. Maar details wil hij nog niet geven.
1: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met drie partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dat is niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte, collegiale manier wel in geslaagd.
2: En de Vlaming zal dit wel voelen. Namelijk bepaalde belastingen die omhoog gaan. Dienstverlening die geschrapt wordt.
1: Daar kan ik, ja inderdaad, het is ook met de Vlaming zijn centen dat we werken. Het is dus ook in het voordeel van de Vlaming dat we geen schulden opbouwen en doorschuiven naar toekomstige generaties. Dat is ook niet goed voor de Vlaming.
0: Morgen legt minister-president Diependaele zijn uitgestelde septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. Koning Mohammed VI heeft aan Fatima Ezzahra El Mansouri gevraagd een nieuwe regering te vormen. Bij de parlementsverkiezingen van vorige week haalde de partij van Mansouri de meeste zetels binnen. Maar dat de koning haar koos om premier te worden komt toch als een verrassing, zegt correspondente Samira Jadir.
3: Het is echt historisch. Marokko heeft nog nooit een vrouwelijke regeringsleider gehad. En ook in de Arabisch-talige wereld is dat uitzonderlijk. Alleen Tunesië had eerder een vrouwelijke premier. El Mansouri is wel een zeer ervaren politica. Was minister en is jarenlang burgemeester van Marrakesh geweest. En met een vrouw als regeringsleider geeft Marokko natuurlijk ook een heel ander beeld van zichzelf af. Maar of dat laatste ook de reden van de koning was, weten we niet.
0: Er zijn geen explosieven gevonden na de interventie aan een Amerikaanse luchtmachtbasis in Engeland afgelopen weekend. Dat heeft de Britse antiterreurpolitie vanavond bekendgemaakt. 5 verdachte mannen werden toen gearresteerd, die rondhingen in de buurt van de basis. Ze werden ervan verdacht mogelijk een terreurdaad te willen plegen, maar ze werden de volgende dag alweer vrijgelaten op borg, tot ongenoegen van de Amerikaanse president Trump onder meer. De politie zegt nu dat ze voor die vrijlating goede redenen had. Het onderzoek loopt wel verder. Zacht vannacht rond 18 graden, morgen eerst zonnig, later meer wolken. In de loop van de namiddag is er kans op een lokale bui. En wel opnieuw uitzonderlijk warm, tot 28 graden. Vanaf donderdag minder heet. Meer in de app van 14 Nieuws.

lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: verwachten.
1: Minister van Justitie Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Het voorstel zou het mogelijk maken om later euthanasie te vragen dan nu het geval is. Vandaag moet je zogenoemd wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te doen en dat zou vervallen. Maar in het voorstel van Verlinde kan iemand wel nog terugkomen op zijn wilsverklaring en aangeven dat hij of zij toch geen euthanasie wil. Dat zei CD&V-voorzitter Sammy Medi vanavond in de afspraak.
2: En finale, en dat is niet onbelangrijk, ja, moet je wel altijd rekening blijven houden met de actuele wens van de persoon. Als iemand verzet pleegt op het moment dat de arts zou overgaan tot euthanasie, ja, dan moet je wel rekening houden met de reactie van de persoon.
1: De Verenigde Staten mogen voorlopig opnieuw migranten deporteren naar derde landen. Landen dus die niet hun eigen land van herkomst zijn. Dat heeft het Hoge Rechtshof vanavond beslist. De Verenigde Staten deporteerden eerder al meer dan 25.000 migranten naar 29 landen. De meeste naar Mexico, maar anderen werden ook naar bijzonder onstabiele landen gebracht. Zoals Zuid-Soedan in Afrika. Lagere rechtbanken hadden die praktijk verboden, maar het Hoge Rechtshof staat de deportaties nu in een voorlopige uitspraak dus opnieuw toe, in afwachting van een behandeling naar Mexico, maar anderen werden ook naar bijzonder onstabiele landen gebracht, zoals Zuid-Soedan in Afrika. Lagere rechtbanken hadden die praktijk verboden, maar het Hoge Rechtshof staat de deportaties nu in een voorlopige

0: De president zei daarnet dat er geweldige eensgezindheid was in de Kamer vandaag. Nochtans, voordien hadden we toch het tweespalt gezien binnen die industrie OpenAI en Anthropic. Zij zouden graag meer controle zien van de overheid, zouden ook graag zien dat er een beetje de pauzeknop wordt ingedrukt. Even evalueren of deze technologie effectief gevaarlijk kan zijn, hoe we ermee moeten omgaan. En dan heb je anderen, zoals Jensen Huang van NVIDIA en Mark Zuckerberg ook van Meta, die zeggen van nee, wij kunnen perfect onszelf reguleren en wij weten wanneer we te ver gaan en wanneer die systemen eventueel buiten controle zouden gaan.
1: Zacht vannacht, rond 18 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken. In de loop van de namiddag is er kans op een lokale bui. En wel opnieuw uitzonderlijk warm, tot 28 graden in de Kempen. Vanaf donderdag minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: is middernacht, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering lijkt nu toch nog niet volledig rond. Vooruit, een van de drie regeringspartijen, zegt dat het voorlopig niet akkoord kan gaan, want de begrotingstabel van begrotingsminister Weitz zou niet volledig kloppen. In die tabel staan de exacte cijfers en er zou minder geld naar welzijn gaan dan eerst afgesproken. De partij wil geen nachtelijke onderhandelingen meer en geeft begrotingsminister Weitz van N-VA tot woensdagochtend om de nodige aanpassingen te doen. Ondertussen laten Weitz en minister-president Diependalen weten dat er een fout in de berekeningswijze is geslopen en beide verzekeren dat dit snel opgelost zal worden. De werken aan de Antwerpse pre-metrotunnel zullen 3 maanden langer duren dan gepland. Er is meer asbest gevonden dan aanvankelijk gedacht. Normaal had het tramverkeer daar tussen de linker- en rechterscheldeoever volgend jaar in april weer normaal moeten verlopen, maar dat wordt dus nu ten vroegste juli. De vereniging Trein-Trambus heeft begrip voor de situatie, maar wil dat de minder hindermaatregelen die er nu gelden worden verlengd en uitgebreid. Koen Meukes.
1: Ik ben op zich niet verbaasd dat bij dergelijke werken er enige vertraging kan optreden en al zeker niet als dat dan het gevolg is van asbestverwijdering, want dat zijn dingen die je zomaar niet gauw bij elkaar keert. Hè. Maar liever grondig werk in één keer en iets langer buiten dienst dan half werk en nadien opnieuw met problemen zitten. En men moet er nu voor zorgen dat de alternatieven, de minder hindermaatregelen, vooral via de trein, dat die verder nog uitgebouwd worden voor iedereen.
0: In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump vanavond zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van high-tech-bedrijven ontvangen. Bedoeling was het grondig te hebben over artificiële intelligentie en de gevaren daar rond. Er is een basistekst ondertekend, maar probleem is dat niet al die tech-bonzen op dezelfde golflengte zitten. Dat zegt Thomas de Grave vanuit Washington.
2: De president zei daarnet dat er een geweldige eensgezindheid was in de Kamer vandaag. Nochtans, voordien hadden we toch gezien binnen die industrie OpenAI en Anthropic. Zij zouden graag meer controle zien van de...
0: Is dat niet al die techbonzen op dezelfde golflengte zitten? Dat zegt Thomas de Grave vanuit Washington.
2: De president zei daarnet dat er een geweldige eensgezindheid was in de Kamer vandaag. Nochtans, voordien hadden we toch het tweespalt gezien binnen die industrie...

0: Na Ezari El-Mansouri gevraagd een nieuwe regering te vormen. Haar partij haalde bij de parlementsverkiezingen vorige week de meeste zetels. De Marokkaanse vrouwen zijn blij verrast, zegt correspondente Samira Jadir vanuit Marokko.
1: Wat dit voor vrouwen in Marokko kan betekenen, dat is nog maar de vraag. Wat nu al wel duidelijk is, dat heel erg veel vrouwen best wel blij zijn met dit nieuws. Dat ze het eigenlijk ook wel stoer vinden dat Marokko een vrouwelijke regeringsleider heeft. Maar wat dat op de langere termijn gaat betekenen, dat weten we niet. Het is vooral nu heel erg iets symbolisch. En iemand zei ook tegen mij van, ja, vandaag vieren we dat we een vrouwelijke regeringsleider hebben. En morgen gaan we haar bekritiseren op haar beleid.
0: En de voormalige wereldkampioen snooker Graham Dodd moet 7 jaar de gevangenis in voor kindermisbruik. De Schot werd vorige maand schuldig bevonden aan zedenfeiten met een meisje tussen 93 en 96 en een jongen tussen 2006 en 2010. Dinsdag is zijn strafmaat dan vastgelegd op 7 jaar gevangenis. Hij heeft de feiten altijd ontkend. Graham Dodd werd wereldkampioen snooker in 2006. Zacht vannacht rond 18 graden. Woensdag eerst zonnig, later meer wolken. In de loop van de namiddag is er wel kans op een lokale bui. Wel opnieuw uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar, tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering lijkt nu toch nog niet helemaal rond. Vooruit, een van de drie regeringspartijen zegt dat het voorlopig niet akkoord kan gaan. De begrotingstabel van begrotingsminister Weitz zou niet kloppen. In die tabel zou er minder geld naar welzijn gaan dan eerst afgesproken. De partij wil geen nachtelijke onderhandelingen meer en geeft begrotingsminister Weitz van N-VA tot de ochtend om de nodige aanpassingen te doen. Ondertussen laten Weitz en minister-president Diependalen weten dat er inderdaad een fout in de berekeningswijze is geslopen, maar ze verzekeren dat het snel opgelost zal worden. In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump gisteravond zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van high-tech bedrijven ontvangen. Ze hebben afspraken gemaakt over de veiligheid van AI. Er is een basistekst ondertekend met een aantal principes om die systemen te controleren, maar het gaat eerder om zelfregulering dan om strenge overheidsregulering. Volgens Elon Musk, een van de mensen daar in de vergaderzaal, gaan de verschillende bedrijven hun werk wel door elkaar laten beoordelen op veiligheid.
1: We agreed to a number of things that include joint monitoring, board special committees and just generally grading each other's homework, which is a lot better than if people just grade their own homework.
0: Elkaars huiswerk beoordelen, dat is veel beter dan je eigen huiswerk beoordelen, mompelde Musk dus nog. Wereldkampioen Spanje heeft zijn tweede duel in de Nations League tegen Kroatië gewonnen met forse 4-1 cijfers. Lamine Yamal was de grote uitblinker. Na een dikke minuut opende hij de score al. Later gaf hij nog een assist aan Marc Pubil. En hij maakte ook de derde Spaanse goal. Nico Williams maakte het Spaanse feestje compleet met een vierde doelpunt. Spanje is al 40 wedstrijden ongeslagen. Het weer dan nog. Het blijft zacht vannacht met minima rond 18 graden. Straks begint de dag ook met veel zon, later wat meer wolken en in de loop van de namiddag kans op een lokale bui. Blijft wel weer uitzonderlijk warm met maxima tot 28 graden. Vanaf donderdag wordt het iets minder warm. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 2:00, een heel goede nacht. 14 nieuws met Matthijs Meijens. De hitte heeft dit jaar voor 1,1 miljoen euro aan schade veroorzaakt op Vlaamse wegen. Dat blijkt uit een antwoord op een parlementaire vraag van Ann Christiaans van CD&V. In totaal werden dit jaar al 199 meldingen gemaakt van schade aan de wegen door de hitte. Goed voor 1,1 miljoen euro. Het was een uitzonderlijk warme zomer. Toch is de schade vergelijkbaar met die van de zomer van 2025. En die schade doet zich vooral voor op oude betonbanen uit de jaren 50 en 60 van vorige eeuw. Nieuwe wegen worden zoveel als mogelijk hittebestendig aangelegd. In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump gisteravond zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van AI-bedrijven ontvangen. Ze hebben afspraken gemaakt over de veiligheid van AI. Er is een basistekst ondertekend met een aantal principes om de systemen te controleren, maar het gaat eerder om zelfregulering door de bedrijven en niet om strenge overheidsregulering. Volgens Elon Musk gaan de verschillende bedrijven hun werk door elkaar laten beoordelen op veiligheid.
1: We agreed to a number of things that include joint monitoring, board special committees and just generally grading each other's homework, which is a lot better than if people just grade their own homework.
0: Elkaars huiswerk beoordelen, dat is beter dan je eigen huiswerk beoordelen, zei je dus. De Belgische universiteiten doen het niet bijzonder goed in de wereldwijde ranking van onderwijsinstellingen. Alleen de KU Leuven stijgt. Alle andere Belgische onderwijsinstellingen verliezen terrein in de Times Higher Education World University Ranking. De KU Leuven is ook de hoogst geplaatste van ons land op plek 45. Vorig jaar was dat op plaats 46. De Universiteit Gent daalt een plaats van 115 naar 116. De Universiteit Antwerpen zakt van plaats 170 naar 185. De beste universiteit wereldwijd volgens deze ranking is Oxford in het Verenigd Koninkrijk. Het blijft zacht vannacht, minimaal rond 18 graden. Straks begint de dag met veel zon. Later krijgen we meer wolken. In de loop van de namiddag ook nog kans op een lokale bui. Het blijft wel uitzonderlijk warm, met maximaal tot 28 graden. Vanaf donderdag een tikje minder warm. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.